0: Venray.
1: Het nieuws van 3 uur.
2: Stef Banstra met het NWS-journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Dat maakt het Pentagon bekend. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. Amerikaanse president Trump dreigde eerder deze week al met de terugtrekking na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat die Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. Het Pentagon zegt dat die terugtrekking van de militairen uit Duitsland binnen 6 en 12 maanden moet gebeuren. De brandweer blijft ook vannacht de brand op het militaire oefenterrein in het Harde in de gaten houden. Die brand is nog altijd niet uit. Gistermiddag ontstonden op 3 plekken nieuwe brandhaarden. Een woordvoerder van de veiligheidsregio zegt tegen het persbureau ANP dat het grootste gevaar wel lijkt geweken. De woordvoerder zegt ook dat het zijn brandmeester nog niet kan worden gegeven in het Harde, omdat er nog veel hitte in de grond zit. Bij een busongeluk in Mexico zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Ook zijn er meerdere gewonden. De bus raakte ten westen van de miljoenenstad Guadalajara van de snelweg en kantelde. De Mexicaanse autoriteiten melden dat de bus onderweg was naar een spa met waterval toen het misging. Een Mexicaanse krant meldt dat 6 slachtoffers ter plekke overleden en 5 mensen in het ziekenhuis. Dodelijke busongelukken komen geregeld voor in Mexico. En Lando Norris start vanavond op pole position in de tweede sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de 5e tijd neer. Kimi Antonelli start vanaf de 2e plek. Oscar Piastri is de nummer 3. Na 5 weken pauze ging het Formule 1 seizoen weer verder in de Verenigde Staten. Vanwege de oorlog in Iran gingen de Grand Prix van Bahrein in Saoedi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami begint vanavond om 6 uur Nederlandse tijd. Morgenavond om 10 uur staat dan de hoofdrace op het programma. Het weer vannacht in het zuidwesten, kans op een bui. Elders blijft het droog. Het is 8 graden in het noorden tot 15 in het binnenland. Overdag een mix van zon en wolken. Later ook kans op buien met hagel en onweer. Het wordt dan maximaal 25 graden. Dit was het NWS Journaal.

0: radio staat weer aan.
1: What?

0: Insight.
1: Het nieuws van 4 uur.
2: Stef Banstra met het NOS Journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Dat maakt het Pentagon bekend. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. President Trump dreigde eerder deze week al met die terugtrekking, na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat die Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. Het Pentagon zegt ook dat de terugtrekking van militairen uit Duitsland binnen 6 en 12 maanden moet gaan gebeuren. De brandweer blijft ook vannacht de brand op het militaire oefenterrein in het Harde in de gaten houden. Die brand is nog altijd niet uit. Gistermiddag ontstonden op 3 nieuwe plekken brandhaarden. Een woordvoerder van de veiligheidsregio zegt tegen persbureau ANP dat het grootste gevaar wel lijkt geweken. De woordvoerder zegt ook dat het zijn brandmeester nog niet kan worden gegeven in het Harde, omdat er nog veel hitte in de grond zit. Bij een busongeluk in Mexico zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Ook zijn er meerdere gewonden. De bus raakte ten westen van de miljoenenstad Guadalajara van de snelweg en kantelde. De Mexicaanse autoriteiten melden dat de bus onderweg was naar een spa met een waterval toen het misging. Een Mexicaanse krant meldt dat 6 slachtoffers ter plekke overleden en 5 mensen in het ziekenhuis. Dodelijke busongelukken komen geregeld voor in Mexico. En Lando Norris start vanavond op pole position in de tweede sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de 5e tijd neer. Kimi Antonelli start vanaf de 2e plek. Oscar Piastri is de nummer 3. Na 5 weken pauze ging het Formule 1 seizoen weer verder in de Verenigde Staten. Vanwege de oorlog in Iran gingen de Grand Prix van Bahrein en Saudi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami begint vanavond om 6 uur Nederlandse tijd. Morgenavond, zondagavond om 10 uur staat de hoofdrace op het programma. Het weer tot slot. Vannacht in het zuidwesten kans op een bui. Elders droog. Het is 8 graden in het noorden tot 15 in het binnenland. Overdag een mix van zon en wolken. Later wel kans op buien met ook hagel en onweer. Dat wordt dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Insight.
1: Het nieuws van 5 uur.
0: Stef Banstra met het NOS Journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Dat maakt het Pentagon bekend. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. President Trump dreigde eerder deze week al met de terugtrekking na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat de Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. Het Pentagon zegt dat de terugtrekking van de militairen uit Duitsland binnen 6 en 12 maanden moet gebeuren. De brandweer blijft ook vannacht de brand op het militaire oefenterrein in het Harde in Gelderland in de gaten houden. Die brand is nog altijd niet uit. Gistermiddag ontstonden op 3 plekken nieuwe brandhaarden. Een woordvoerder van de veiligheidsregio zegt tegen het ANP dat het grootste gevaar wel lijkt geweken. De woordvoerder zegt ook dat het zijn brandmeester nog niet kan worden gegeven in het Harde, omdat er nog veel hitte in de grond zit. Bij een busongeluk in Mexico zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Ook zijn er meerdere gewonden. De bus raakte ten westen van de miljoenenstad Guadalajara van de weg en kantelde. De Mexicaanse autoriteiten melden dat de bus onderweg was naar een waterval toen het misging. Een Mexicaanse krant schrijft dat 6 slachtoffers ter plekke overleden en 5 mensen later in het ziekenhuis. Dodelijke busongelukken zoals deze komen vaker voor in Mexico. En Lando Norris start vanavond op pole position in de tweede sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de 5e tijd neer. Kimi Antonelli start vanaf de 2e plek. Oscar Piastri is de nummer 3. Na 5 weken pauze ging het Formule 1 seizoen weer verder in de Verenigde Staten. Vanwege de oorlog in Iran gingen de GP's van Bahrein en Saudi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami begint vanavond om 6 uur Nederlandse tijd. Morgenavond om 10 uur staat dan de hoofdrace op het programma. Het weer vannacht in het zuidwesten kans op een bui, elders droog. Het is 8 graden in het noorden tot 15 in het binnenland. Overdag een mix van zon en wolken. Later op de dag ook kans op buien met hagel en onweer. Het wordt dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Venray.
1: Het nieuws van 6 uur.
2: Stef Banstra met het NOS Journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Dat maakt het Pentagon bekend. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. President Trump dreigde eerder deze week al met terugtrekking na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat die Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. Het Pentagon zegt dat de terugtrekking van militairen uit Duitsland binnen 6 en 12 maanden moet gebeuren. In de Verenigde Staten wordt het voor vrouwen voorlopig een stuk moeilijker om aan een veelgebruikte abortuspil te komen. Tot nu toe mochten zorgverleners de pil via de post opsturen, ook naar staten waar een abortusverbod geldt. Maar een federaal hof van beroep draait die mogelijkheid nu terug. Aanleiding is het hoge beroep van 3 conservatieve rechters in Louisiana, dat ze dus hebben gewonnen. Na bijna 50 jaar werd in 2022 in de VS het landelijke recht op abortus geschrapt. Sindsdien gaan staten zelf over de abortuswetgeving en is abortus in 13 van de 50 staten volledig verboden. De brandweer houdt nog steeds de brand op het militaire oefenterrein in het Harde in de gaten. Die brand is nog altijd niet uit. Gistermiddag ontstonden op 3 verschillende plekken nieuwe brandhaarden. Een woordvoerder van de veiligheidsregio in Gelderland zegt tegen het ANP dat het grootste gevaar wel lijkt geweken. De woordvoerder zegt ook dat het zijn brandmeester nog niet kan worden gegeven in het Harde, omdat er nog veel hitte in de grond zit. En Lando Norris start vanavond op pole position in de tweede sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de 5e tijd neer. Kimi Antonelli start vanaf de 2e plek. Oscar Piastri is de nummer 3. Na 5 weken pauze ging het Formule 1 seizoen weer verder in de Verenigde Staten. Vanwege de oorlog in Iran gingen de Grand Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami begint vanavond om 6 uur Nederlandse tijd. Morgenavond om 10 uur staat dan de hoofdrace op het programma. Het weer, vanochtend een mix van zon en wolken. Later vanmiddag en vanavond trekken er stevige regen- en onweersbuien over vanuit het zuiden bij 17 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

forsaken me. Omroep Ven rijdt dit. Dit is deze week. Het 90-2.

0: Venray.
1: Het nieuws van 7 uur.
2: Stef Banstra met het NWS-journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Dat maakt het Pentagon bekend. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. President Trump dreigde eerder deze week al met terugtrekking, na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat die Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. Het Pentagon zegt dat de terugtrekking van militairen uit Duitsland binnen 6 en 12 maanden moet gebeuren. In de Verenigde Staten wordt het voor vrouwen voorlopig een stuk moeilijker om aan een veelgebruikte abortuspil te komen. Tot nu toe mochten zorgverleners de pil via de post opsturen, ook naar staten waar een abortusverbod geldt. Maar een federaal hof van beroep draait die mogelijkheid nu terug. Aanleiding is het hoge beroep van 3 conservatieve rechters in Louisiana, dat ze dus hebben gewonnen. Na bijna 50 jaar werd in 2022 in de VS het landelijke recht op abortus geschrapt. Sindsdien gaan staten zelf over de abortuswetgeving en is abortus in 13 van de 50 staten volledig verboden. De brandweer houdt nog steeds de brand op het militaire oefenterrein in het Harde in de gaten. Die brand is nog altijd niet uit. Gistermiddag ontstonden op 3 verschillende plekken nieuwe brandhaarden. Een woordvoerder van de veiligheidsregio in Gelderland zegt tegen het ANP dat het grootste gevaar wel lijkt geweken. De woordvoerder zegt ook dat het zijn brandmeester nog niet kan worden gegeven in het Harde, omdat er nog veel hitte in de grond zit. En Lando Norris start vanavond op pole position in de tweede sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de 5e tijd neer. Kimi Antonelli start vanaf de 2e plek. Oscar Piastri is de nummer 3. Na 5 weken pauze ging het Formule 1 seizoen weer verder in de Verenigde Staten. Vanwege de oorlog in Iran gingen de Grand Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami begint vanavond om 6 uur Nederlandse tijd. Morgenavond om 10 uur staat dan de hoofdrace op het programma. Het weer, vanochtend een mix van zon en wolken. Later vanmiddag en vanavond trekken er stevige regen- en onweersbuien over vanuit het zuiden bij 17 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ha, lekker. Voorjaar. Dus liefhebbers, op naar restaurant en aspergewinkel Poort van Loon in Vieringsbeek. Heerlijke asperges, vers uit de grond. En die schillen wij graag voor u. In restaurant Poort van Loon kunt u genieten van een heerlijke aspergemaaltijd of een lekker tussendoortje. En voor verse asperges, aardbeien en smakelijke streekproducten kunt u terecht in onze aspergewinkel. Poort van Loon is gevestigd aan de Overloonseweg 10A in Vierlingsbeek. Direct aan de A73, afslag 7. In het aspergeseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op poortvanloon.nl.
3: Van 5 tot en met 7 juni gaat de 7e editie van het weerdaags wandelevenement Venray van start. Hoeveel dagen ga jij lopen? 1, 2 of zelfs 3 dagen? Jij hebt de keuze uit 6 afstanden per dag en elke dag zijn de routes anders. Je mag ook elke dag een andere afstand lopen. Keuze genoeg dus. Op zondag is er ook nog de mogelijkheid om 5 kilometer te lopen. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen gratis deelnemen aan deze afstand. Na het wandelen nog even nagenieten? Geen enkel probleem. Iedere middag is er volop muziek en bedrijvigheid op het Schouwburgplein. Jij wandelt er ook mee? Door je deelname steun je ook onze goede doelen. Stichting ALS Nederland en Stichting Durf te Vragen. Nog niet ingeschreven? Doe dit dan snel via wandelevenementvendraai.nl, waar je nog veel meer informatie kunt vinden.

0: dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.
1: Omroep Venray.
2: Het nieuws van 8 uur.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Het Pentagon zegt dat binnen 6 tot 12 maanden dat moet gaan gebeuren. President Trump dreigde eerder deze week al met terugtrekking na een woordenwisseling met bondskanselier Merz. Die zei dat de VS geen strategie heeft in de oorlog met Iran. In de VS wordt het voor vrouwen voorlopig een stuk moeilijker om aan een veelgebruikte abortuspil te komen. Tot nu toe mochten zorgverleners de pil via de post opsturen, ook naar staten waar een abortusverbod geldt. Maar een federaal hof van beroep draait de mogelijkheid nu terug. Aanleiding is het hoge beroep van 3 conservatieve rechters in Louisiana, dat ze dus wonnen. Na bijna 50 jaar werd in 2022 in de VS het landelijk recht op abortus geschrapt. En sindsdien gaan staten zelf over de abortuswetgeving en is abortus in 13 van de 50 staten volledig verboden. Op een bedrijventerrein in Ermelo staat een toetjesbedrijf in brand. Er komt veel rook vrij en in de omgeving van Ermelo en Harderwijk is een NL-alert afgegeven. Mensen krijgen het advies ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te zetten. Het verkeer op de A28 bij Ermelo kan last hebben van de rook, zegt de veiligheidsregio, maar de weg is niet dicht. En AI-versies van acteurs of door de computer geschreven scripts komen niet in aanmerking voor een Oscar. Dat heeft de organisatie van de belangrijke filmprijzen bepaald in een update van de regels. Dat betekent bijvoorbeeld dat Val Kilmer niet in aanmerking komt voor de film As Deep As The Grave, die binnenkort uitkomt. De vorig jaar overleden acteur werd daarin met AI weer tot leven gewekt. En de organisatie mag extra informatie opvragen bij de filmmakers om een afweging te kunnen maken. Het weer dan nog. Zon en wolken in de ochtend. Vanmiddag en vanavond stevige regen en onweersbuien vanuit het zuiden. Het wordt 14 tot 25 graden. Morgen dan regen en onweersbuien en een stuk koeler, een graad of 18. En de rest van de week gaat de temperatuur verder omlaag. Dit was het NOS Journaal.
4: Op zoek naar een dagje uit waar je echt iets beleeft? Bij Museum Dorp de Locht stap je in het leven van vroeger op het Noord-Limburgse platteland. En in de meivakantie is er extra veel te beleven bij de Locht. Met bijzondere activiteiten zoals de Spindag, Aspergedag en de Lente Dierendag. Kijk voor meer informatie op museumdelocht.nl.
5: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasterij, naar aspergeboerderij Friese, voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem? Dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben, onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur, 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasterij. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check Facebook.
6: Elke zaterdagmorgen word je wakker met Mark en Freek.

0: Bryan Adams en Summer of 69.
1: Het is hier altijd fijne zaterdagmorgen. Het is de eerste van mei van het jaar 2026. Nee, niet de eerste van mei, de eerste zaterdag van mei, dat moet ik zo zeggen. Het is namelijk 2 mei 2026.
0: Nieuwe aflevering dus met Mark en Freek, zoals je natuurlijk gewend bent. De vakanties zijn afgelopen, of niet?
1: Volgens mij is het laatste weekend.
0: Laatste weekend voor menigeen wel. Niet iedereen. Sommigen begint dan de vakantie weer. En we treffen het wel met het weer. Hè?
1: Ja, het was. Wij zijn gisteren een dagje naar, zoals dat heette, Hemelrijk geweest. Nou, dat was helemaal top. Lekker zonnetje. Het was goed. Helemaal verbrand toen ik thuis kwam.
0: Ja, kijk uit. Hè. Daar wordt voor gewaarschuwd. Voor mensen die dus verbrand zijn. En ook zich daar niet tegen weren. En ook vergeten. Als ze dan toch smeren om de 2 uur dat dan weer te herhalen.
1: Ja, smeer jezelf vooral goed in als je de zon in gaat. Alleen nu las ik ook vandaag code geel en zo.
0: Oh.
1: Maar goed, het officiële weerbericht dat hoor je binnen nu. En dat zeggen 20 minuten van lei.
0: Ja, dan moet dat toch wel lukken, denk ik, ja. Ja, wat het weer gaat doen, dat hoor je dus dan inderdaad. Want ik heb dat ook gehoord wat jij zei. Van code geel en donderstormen. Nou goed, ik wil gewoon het naadje uit de kous weten. Geldt dat ook voor de gemeente Venray? Want het weerpraatje wat met Lei is vooral lokaal gericht. En we proberen toch even te kijken van waar valt die regen dan wel en waar valt die dan net niet.
1: Ja, dus dat ga je zo meteen horen. En ook nog te wie wat waar. Dus je mag meedoen, dat mag de hele dag. Omroepvenray.nl, klik dan op die groene button die verdacht veel op het WhatsApp-logo lijkt. Dan kun je hier de hele dag gewoon een berichtje naartoe sturen.
0: En ik heb nieuws over 10-12 straks. Dus het 10-12, Primetime Radio. Maar ik moet dat nog een klein beetje even geheim houden. Want dan moet ik eventjes met de hoofdradio overleggen of dat wel bekend mag gemaakt worden.
1: Oké, nou, ben benieuwd.
0: Ja.

0: Direct en Soldier On hier bij Omroep Venraai. Afgelopen maandag, het is alweer een hele tijd geleden, toen was het natuurlijk al zover. Toen hadden wij, wat hadden we toen ook alweer?
1: De verjaardag van de koning.
0: Ja, inderdaad. De verjaardag van de koning. En daar heb je er lekker mee kunnen vieren?
1: Nou ja, we hebben lekker buiten gezeten. Ergens alweer bij vrienden van ons. Lekker buiten. Een
0: barbecue zeker?
1: Ja, nee, dat niet. Gewoon broodje hamburger. Gewoon, maar geen barbecue. Nee. Maar het was wel lekker, ja, moet ik heel eerlijk bekennen.
0: Ja, nee, dat was zeker. Weer was goed. Ja. De sfeer was goed op menig plek. En nou, volgens mij overal wel trouwens.
1: Had je trouwens gekeken naar dat hij een dokken was? Heb je er iets van gezien?
0: Ik heb het een klein beetje gevolgd. Ik moet eigenlijk eerlijkheidshalve getrouw zeggen en vermelden dat ik eigenlijk met Koningsdag heel weinig aan Koningsdag heb gedaan.
1: Oké, ja, dat kan
0: ook. We zijn Koningsdag gevlucht.
1: Oh, dat kan natuurlijk ook. Naar Duitsland, want er is natuurlijk geen Koningsdag.
0: Er is geen Koningsdag, nee. Nee, er is geen. Nee, dat klopt inderdaad. Ik was even naar Duitsland gegaan. En waarom? Om een ijsje te eten.
1: Oké, ja.
0: Ja, dat is gewoon om een ijsje te eten. Verder helemaal niks. Nee, ik ben niet bewust gaan vieren. Maar ik kan me wel voorstellen mensen dat ontzettend fijn vonden. Om te gaan doen. Spulletjes verkopen. Dik cashje natuurlijk, hè.
1: Ja.
0: En ik heb wat rare dingen voorbij zien komen, hoor. Wat mensen hebben gedaan. Vooral in Amsterdam en zo. Zie je heel veel van die filmpjes op online. Wat dan, wat ze gedaan hebben. Het meest bijzondere vond ik dan wel, dat was een oranje fiets die ze aan een touw in de gracht mochten gooien. Ik neem aan voor geld dan.
1: Ja, dat neem ik ook aan. En mocht je het daarna er ook uithalen?
0: Ja, daarom
1: geld?
0: Zat er een touw aan. Hè? Oh, je kunt in geen afval gaan dumpen.
1: Dat, nee, dat is waar. Dan mag je. Dat doet de rest wel als het geen Koningsdag
0: is. Vraag me af, hè, van, zou ze bij controle dan denken van, ja, meneer, wat gaat u doen? Ja, ik ga geld verdienen om fiets in de gracht te gooien. Misschien heeft ze ook eerst uitgehaald. Ja. Aan een touwtje gebonden.
1: Eerst oranje gespoten.
0: Ja, het is zeg maar de ondernemer in die persoon die denkt van, nou, ik kan hier geld aan verdienen. En wonderbaarlijk maar genoeg mensen hebben daaraan meegedaan, zo te zien.
1: Ja, leuk, toch?
0: Wil jij nog wat filmpjes op van Koningsdag? Want het zijn juist de momenten waar heel veel van die filmpjes online komen.
1: Nee, ik heb er vrij weinig van gezien. Ik heb alleen gezien dat onze koning dus in Dokkum was. Of de Dokkum, hè, zoals je ja. En daar moest hij schaatsen. Hebben ze gewoon voor de koning een natuurijsbaan, of een kunstijsbaan neergelegd.
0: Ongelooflijk, hè?
1: Voor, voor weet ik hoeveel geld, denk ik. Okay. Maar natuurlijk heeft onze koning toen meegedaan aan de Elfstedentocht in, wanneer was het, 19?
0: Was het 40 jaar geleden, hè?
1: Ja, zoiets.
0: Ja, zoiets was het.
1: Toen heeft hij meegedaan en toen heeft hij me uitgeschaatst als WA van Buren.
0: Ja.
1: En dat hij kreeg ook weer zo'n vestje van WA van Buren en mocht hij schaatsen. Dat
0: ja,
1: vond ik
0: dat vond ik echt. Ja. En wat ik wel gezien heb, en dat vond ik echt heel knap. Heeft hij natuurlijk heel lang nog gestudeerd. Hij had namelijk de afsluiting gedaan in het Fries.
1: Oh, oké.
0: En volgens mij is dat niet zijn moedertaal. Dus
1: Fries. Nee.
0: Maar ik vond zeggen, dat klonk erg goed en erg leuk. En volgens mij was het gewoon een heel leuk feest wat ze daar gevierd hebben. Nou zijn er nog twee provincies waar hij niet is geweest, geloof ik, hè?
1: Geen idee.
0: Zeeland en Zuid-Holland, even uit mijn hoofd.
1: Zuid-Holland, daar woont hij toch?
0: Ja, nee, we hebben niet echt een feestje gevoerd.
1: Oh, zo.
0: Ja,
1: okay. Oh, dus dat zal.
0: Ja, zoiets was het. Ik weet niet, maar
1: Jaar gaat hij ergens daar naartoe.
0: Er wordt nu al gekeken van waar gaat hij dan naartoe, want daar is hij dan nog niet geweest.
1: Oh, okay.
0: Die geruchten die houden gewoon het hele jaar voor jou in de gaten. En als we het laatste nieuws hebben, dan hoor je het hier. Laat ik hier op de radio muziek van Diamond David. Zeg het weer, hè. Dimiano David.

0: Zeker, en die doedelzak zit doorheen door deze plaat. The First Time, zo heet die, van Dimiano David.
1: Dat is trouwens de zanger van Maneskin, hè?
0: Oh, dat weet ik niet.
1: Ja, dat is de zanger van Maneskin, die volgens mij niks meer doen. Maar hij is dus solo aan het gaan. En ik moet zeggen, volgens mij gaat dat niet zo heel erg gek.
0: Nee?
1: Nee, toch?
0: Nee, ik vind het een mooi nummer. Gaat goed. Gaat heel erg goed. Zo dadelijk hier op de radio. We gaan hem zo even vast contacteren. Onze enige echte eigen weerman Lijs Spreeuwenberg. Met het weerpraatje voor de komende tijd.

0: blij van deze muziek. Deze temperaturen. Tower of Power Soul with a capital S.
1: Ja, dat is een hele tongbreker op deze zaterdagmorgen.
0: Ik vind het wel grappig, want hier staat alles met hoofdletters. Dus,
1: ja, dat is waar.
2: Het weekendweerbericht met Leij Spreeuwenberg.
1: Het is 8:58. Het is zaterdagmorgen. Dan weet je hoe laat het is. We gaan bellen met Leij. Leij, goedemorgen.
3: Hele goedemorgen, Freek. Goedemorgen, Mark.
0: Het is Leij met een hoofdletter L.
1: Ja, een hoofdletter L. Ja. Ja. Leij, we hadden het er net even, even over. Het was echt prachtig weer. Koningsdag goed, de hele week, kijk, prima. Maar nu hoorde ik gisteren de weersvoorspelling. Code geel. Is het echt zo erg of valt het eigenlijk wel mee?
3: Jongen, je moet het allemaal met een korrel zout nemen. Hè? Want kijk, er worden wat buien verwacht en mogelijk met onweer. En dan vervolgens slaan ze weer helemaal op tilt. Krijgen we code geel en waarschuwingen links en rechts. Die voor onze regio vooralsnog niet van toepassing zijn.
0: Nope.
3: Want als ik kijk naar actueel weerbericht of het actuele weer, dan zie ik wel buien zitten boven het westen van Nederland, het noorden. En ook ten zuiden van ons, maar dan moet je eigenlijk denken aan de Eifel en in Frankrijk. Nou ja, goed. Wij krijgen vanmorgen een afwisseling van zon, wolkenvelden, het blijft droog. En ook vanmiddag blijft het lange tijd droog. Geregeld zon, temperaturen bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Ja, die klimmen naar zo'n 4, 25 graden. Maar de aangevoerde lucht is vochtig. En dat betekent dat het drukkend warm kan gaan aanvoelen. In de namiddag en avond dan kunnen er wel enkele stevige regen- en onweersbuien vallen. Maar ja, het zijn buien, dus op de ene plek zal het reuze meevallen. En op de andere plek, daar kan het gemakkelijk hozen. Ook hagel en windstoten is mogelijk. Maar waar dat die buien gaan vallen, ja, dat kun je nou niet aangeven. Als je dan zegt code geel, ja, dan bedoel je eigenlijk te zeggen kans op pittige bui, dat kan bij jou zijn, maar het kan ook bij de buren zijn. Of nog verder weg, ergens anders in de provincie. Ik ga er in elk geval geen code geel aan geven. Wat wel is, ik zou de mensen wel willen adviseren dat als ze er op deze dag op uitgaan met de fiets of zo, of ze gaan de natuur in, wees bedacht in de namiddag en avond op enkele stevige buien. En die kunnen wel pittig uitpakken. Dus wees daar op bedacht om dan gelijk weer met die codes te gaan beginnen. Dat gaat me een beetje te ver. Goed, dan hebben we de zaterdag gehad en dan gaan we naar de zondag, in de nacht naar zondag toe. Geen lagere minimumtemperatuur dan een graad of 14. Er kan nog een enkele bui vallen, maar er zijn ook plekken die het gewoon zo goed als droog houden. En dan maandag, zondag overdag, dan is er een afwisseling van wolkenvelden, enkele opklaringen. Het blijft lange tijd droog. Maar in het tweede deel van de middag moeten we morgen toch rekening houden met buien. De temperatuur die doet wel een stap terug. We halen morgen als maximumtemperatuur zo'n 20 graden bij een matige wind uit een zuidwestelijke richting. En dan maandag, dan in de nacht naar maandag toe, wolkenvelden afgewisseld door opklaringen. Het koelt af naar een graad of 12 als minimumtemperatuur. Maandag overdag zijn er opklaringen, er zijn stapelwolken, er vallen enkele buien, maar er zijn ook lange droge perioden. Temperaturen rond de 20 à 21 graden bij een zwakke wind uit een westelijke richting. En dan na maandag, dan gaat de wind ruimen naar een noordelijke richting. En dat betekent dat de temperaturen in dalende lijn gaan. Dinsdag, woensdag, donderdag, dat zijn met name dagen dat de temperatuur amper boven de 15 graden uitkomt. Dinsdag vallen er maar buien. En na een nacht met zo'n 9 graden als minimum. En de temperatuur, 15, 16 graden. Ook in de nacht naar woensdag toe, 7 graden als minimum. En overdag, toch wel de koudste dag van deze week met 14 graden. Er vallen enkele buien, er staat een matige wind uit de noordelijke richting. Vanaf donderdag blijft het tot en met het weekend zo goed als droog. De wind ruimt iets door naar een noordoostelijke, later in de week naar een oostelijke richting. En dat is goed nieuws, want dan gaan de temperaturen weer iets in stijgende lijn. Ik verwacht vrijdag zo'n 17, 18 graden, ook op zaterdag met geregeld zon. Het blijft dan droog. En dan volgende week zondag, het is nog ver weg, 10 mei, Moederdag. Dan een graad of 19 à 20. Het blijft dan over weken droog bij een zwakke automatische wind uit een zuidoostelijke richting.
0: Heeft ze verdiend een mooi weer?
3: Ja, dan ziet het er eigenlijk best aardig uit. Maar we moeten nou vanaf vanavond tot en met nou pakweg dinsdag toch rekening houden met buienregen, waarvan vanavond kans op onweer.
0: Na regen komt zonneschijn. En dat,
3: zo is dat.
0: Dat is een beetje hoop doet leven idee ook.
3: Ja, nee, maar goed, de tijd van het jaar is er. Hè. We hebben een droge april achter de rug. En dan mogen we ons gaan opmaken voor een mooie maart. Een mooie mei bedoel ik.
1: Nou, dan gaan we dat zeker doen, Leij. Hè?
3: Ja, dat gaan we zeker doen. Nou, er zijn eigenlijk niet zo heel veel spreuken rond deze tijd. Maar eentje die kennen we eigenlijk allemaal wel. Op de 1e mei hebben alle vogels een nest en een ei. Behalve de koekoek en de spriet. Want die kennen hun nest nog niet.
0: Oh, dat laatste stukje ken ik niet.
3: Ja, behalve de koekoek.
0: Want?
3: En de spriet. Behalve de koekoek en de spriet, want die kennen hun nest nog niet. De koekoek, en het kan zijn dat ook de spriet dat doet, die leggen hun eieren in andersmans nesten.
0: Oh, ja, tuurlijk. Ja, dat,
3: dus die moeten even wachten totdat die het nest klaar hebben. En dan gooien ze die eieren van de ander eruit en leggen ze hun eigen eieren erin. En dan, en dan worden die koekoeksjongen, die worden dan gevoerd door bijvoorbeeld een puttertje, een heel klein vogeltje. En de koekoek zelf is als jonge koekoek een enorm beest.
0: Ja, dat is eigenlijk ook best wel slim eigenlijk.
3: Ja, oh ja. Ja, dat is zeker slim, maar het is wel een beetje een vals spelletje van die koekoek.
0: Ja, dat wel, maar ik moet zeggen, wie niet sterk is, moet slim zijn. En volgens mij is hij best wel slim.
3: Ja.
0: Ja. Nou, inderdaad, nu het zeg, herinner ik me weer van een of andere aflevering van Freek Vonk. Maar ik ben blij dat je even aan herinnert. Zijn we heel blij met deze spreuk en met het weerpraatje voor deze week. En dan rest ons nog even te zeggen een heel fijn weekend toegewenst.
3: Dankjewel en hetzelfde zo jongens. En tot volgende week.
0: Tot volgende week.
1: Nee, tot volgende week. Hoi, hoi.
3: Tot volgende week. Doei.
2: Omroep Venray. 90.2 FM.

0: Somber en Homewrecker horen hier bij Omroep Venray. En het programma staat op met Mark en Freek.
1: Wie, wat, wanneer, waar, waarom en welke. Het Venray's radiospelletje op de zaterdag kent maar één vraag. Wie, oh wie, weet waarom, wat, wanneer, wie, welke, waar.
0: Kwart voor negen alweer, dan weet je, dan starten we altijd dat spelletje Wie, wat, waar bij Omroep Venray. Een spelletje wat gaat over de dingen die gebeuren in de gemeente Venray. Als we het over Venray hebben, we het altijd natuurlijk over de gemeente Venray. En misschien we daar net daarbuiten. In dit geval is het echt gemeente Venray gerelateerd. En dan mag je reageren als jij weet binnen nu een half uur waar wij het over hebben. Als wij zeggen... Papier, hier.
2: Ah.
0: Ja, moet er doen zijn, toch?
2: Ik ben er gisteren vorige week nog geweest. Papier, oh, daar gaat het helemaal niet over.
0: Nee, dat is niet.
2: Nee,
0: daar hoor ik het niet over. Want ik zei al, in de gemeente Venray. Je gelooft de sprookje zeker?
2: Ja.
0: Papier, hier is de opgave. Als jij weet waar wij het over hebben, binnen nu een half uur kun je reageren. En dan maak je natuurlijk kans op een eervolle vermelding van je laatste drie cijfers van je telefoonnummer. En hoe kun je ook alweer reageren?
2: Dat ga je naar onze website omroepvenray.nl en klik dan op die groene button die verdacht veel op het WhatsApp-logo lijkt.
0: Het is wel leuk als je die eervolle vermelding kunt krijgen. Dit is Bon Jovi. En Runaway, lang niet tijd gehoord op radio.

0: Drive Safe hoorde je hier op Omroep Venray van Miles Smith en Niall Horan. Die trouwens bekend zien, Niall Horan. Weet je dat wel, Freek, van One Direction?
1: Oh ja, tuurlijk. Ja.
0: Daar is hij weer bekend van. En ja, toen die zijn gestopt en nu is hij daar dus hit na hit scoort. Die Drive Safe hoorde je hier op Omroep Venray.
1: Ik heb het straks in het begin van het uur eigenlijk al gezegd, begin van het programma. Straks tussen 10 en 12 uur, dan hebben we een... Ja, we hebben een dingetje. Dan wil ik toch even wel
0: hebben we dan een dingetje?
1: Dan hebben we een dingetje,
0: okay, ja.
1: Oftewel, dan is Mario er niet.
0: Oké.
1: Okay, dat wil dus zeggen dat er een vervanger gaat komen.
0: Komt je echt alleen?
1: Dat weet ik dus niet.
0: Komt Sanne?
1: Dat weet ik ook niet.
0: Oh.
1: Ik weet niet of die komen, maar ik weet wel wie er wel komt. En dat is namelijk... Ik mag

0: Nieuws van 9 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Op een bedrijventerrein in Ermelo is een fabriek verwoest waar desserts en patisserie werden gemaakt. De brand brak vannacht uit. Vanwege de hitte werd de vuurzee van buitenaf bestreden. Twee brandweerlieden zijn nagekeken omdat ze oververhittingsklachten hadden. De brandweer laat het gebouw nu gecontroleerd uitbranden. Er komt nog altijd veel rook vrij. In de omgeving van Ermelo en Harderwijk is een NL-alert afgegeven. Het verkeer op de A28 bij Ermelo kan last hebben van de rook, maar de weg is niet dicht. De VS trekt 5000 militairen terug uit Duitsland. President Trump dreigde eerder deze week al dat te doen, na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat de Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. De terugtrekking van de 5.000 militairen zou binnen een half jaar tot een jaar moeten gebeuren. AI-versies van filmacteurs of door de computer geschreven scripts komen niet in aanmerking voor een Oscar. Dat heeft de organisatie van de belangrijke filmprijzen bepaald in een update van de regels. Dat betekent bijvoorbeeld dat Val Kilmer niet in aanmerking komt voor de film As Deep as the Grave, die binnenkort uitkomt. De vorig jaar overleden acteur werd daarin met AI weer tot leven gewekt. De organisatie mag extra informatie opvragen bij de filmmakers om een goede afweging te kunnen maken. Dan het weer, zon en wolken met vanochtend al een enkele bui, vooral langs de kust later vanochtend. En een groot deel van de middag is het droog, 20 tot 25 graden wordt het. Vanavond van het zuiden uit nieuwe buien, mogelijk met onweer. Morgen regen en onweersbuien en een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
2: Wist jij dat Aardbeienland in Horst het hele jaar door geopend is? Er een 5000 vierkante meter overdekte speel- en sprookjestuin is, een cadeauwinkel, speelhal, sprookjespark met 4 speeltuinen en een fantastisch en betaalbaar restaurant om de dag af te sluiten. Oh ja, en parkeren is gratis. Zie ook aardbeienland.nl.
3: Dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.
2: Aardbeienland, het gezondste themapark van Nederland. Het uitje voor jong en oud. A73, afslag 10, Horst. Zie ook aardbeienland.nl of Facebook.
4: Ook voor jou elke dag, dit is Omroep Venra.
5: Elke zaterdagmorgen word je wakker met Mark en Freek. Met Freek en Mark. Daar ruimt alle twee niks op. Nou ja, leuker kan ik het niet maken.
6: Die

0: Leza en DJ Snake en Mo. Die hoort je alle drie samen in het plaatje Lean On.
1: Je luistert naar Omroep Venray en het staat op met Marke Freek en opgave voor de Wie Wat Waar voor deze week. Die luidt nog steeds papier hier.
0: Een papier hier. Ja, ik weet wat er over gaat. En ik weet dat er veel om te doen is. Niet alleen maar in Venray, maar bij meerdere gemeentes.
1: Meerdere gemeentes, ook in het gehucht waar jij woont.
0: Ja, ook. Maar ook bij collega's in Waalre en zo.
1: Oh, oké.
0: Maar goed, daar hebben we het zo meteen wel over.

0: Jorde, muziek van Joe en End of Beginning hier op Omroep Venray.
1: 9:15.
2: Wie, wat, wanneer, waar, waarom en welke. Het Venray's radiospelletje op de zaterdag kent maar één vraag. Wie, oh wie, weet waarom, wat, wanneer, wie, welke, waar.
0: Een half uur kon je reageren en dat kon als je zei papier hier.
1: Ja, jij zei al van, dan moet me denken aan een sprookje. Maar ja. Ik zei al, het gaat over de gemeente Venray. Waar hadden we het dan over? Dat was niet zo heel erg moeilijk. We hadden het namelijk over de nieuwe inzameling van oud papier. Uitzonderingen overigens in Blitterswijk en Wansum. Maar dan gaat het op een andere manier. Wat gaat er gebeuren? Voor Blitterswijk en Wansum verandert er helemaal niets. Vereniging Concordia en Moed en IJver nemen daar de volledige papierinzameling op zich. In deze dorpen komt dus geen mini-containers aan huis. Inwoners blijven gebruik maken van de brengcontainer. Die dan weer in de Milieustraat de Metaalweg kunt afgeven. Dat blijft ook gewoon zo. Maar wat verandert dan voor de rest? Nou komen ze papier tegenwoordig gewoon ophalen. Maar dan niet meer door de verenigingen.
0: Oké. Maar het is natuurlijk wel zo. Daar hadden wij het net over. Voor de vereniging is natuurlijk heel erg vervelend. Want die hebben nu natuurlijk daar een lekkere boodschap aan. Of lekkere boterham aan.
1: Ja, lekkere boterham. Hoe ze dat nou gaan regelen? Ik heb eigenlijk helemaal geen idee. Maar in het vierde kwartaal van 2026 ontvangen de inwoners van Venray met een uitleg over de nieuwe inzamelwijze. Ook volgt er meer informatie via de Afval Venray app. En uiteraard via de lokale media, waaronder Omroep Venray.
0: Oké. Deze plaat wil ik helemaal niet draaien.
1: Wil je helemaal niet draaien? Wat wilde je dan draaien?
0: Ik wil wel iets van Aerosmith draaien.
1: Ja?
0: Maar ik wil eigenlijk deze draaien.
1: Waarom?
0: Ja, omdat ik dat een lekkere plaat
1: vind. Omdat het lente is?
0: Ja, het is lente. Ik heb hier zin in. Die andere is ook goed trouwens, Pink. Maar deze vind ik eigenlijk net iets leuker.
1: Je zit in de liften.

van Olivia Dean en Man I Need. Hoor die hier op Omroep Venray. Ook nog muziek van Aerosmith. Dat vind ik ook echt een lekkere plaat om die even te draaien op deze lekkere zaterdagmorgen. Het code geel, ja, daar moesten we niet zo vlug mee roepen, zei Leij vanmorgen. Dus daar gaan we dan maar vanuit dat het wel een beetje overwaait. Hij is binnen, onze eigen Bernie Hoevenaars. Die hoor je zometeen met...

0: De weekendkalender van de regio. Bernie Hoevenaars.
1: Een hele goede morgen op deze zaterdag, de 2e mei. Heet ik je van harte welkom bij de agenda van Omroep Venray Radio. En wat is er allemaal te beleven? Dat ga je vandaag allemaal horen in diverse blokjes. Nu dus, en om 11:30, om 13:30 en 15:30. Een kapot apparaat hoeft niet het einde te zijn, maar juist een nieuw begin. Vandaag kun je ermee terecht bij het Repair Café in Oerlo. En vrijwilligers helpen je dan daar om jouw spullen weer aan de praat te krijgen. Van een haperende lamp tot iets met emotionele waarde. Samen kijken ze of er nog iets te redden valt. Je bent welkom in gemeenschapshuis De Linde. Dat ligt aan de Hoofdstraat 34. En je bent welkom straks om 10 uur tot 12:30. Rennende kinderen en draaiende camera's. Vandaag wordt het trapveldje in Oerlo het toneel van actie. Daar start namelijk om 10 uur, zo dadelijk dus om 10 uur, een jeugdactiviteit vol sport en plezier. En de activiteit is georganiseerd door Stichting Jongerenwerk Masutus Oerlo. En deze jongerenvereniging organiseert wekelijks activiteiten voor jeugd uit Oerlo en Kasterij. Neem je step, skateboard of crossfiets mee en doe mee. En opvallend is, er wordt ook een promofilmpje opgenomen van de activiteit van straks. En je bent welkom om er straks bij te zijn. Vonken, vliegen en verf spat rond. Vandaag kun je zelf ervaren hoe een carnavalswagen tot leven komt. Bouwclub Karklingers Ostrum opent de deuren vandaag van de loods al daar. En na 11 jaar op deze plek is het tijd om het publiek een kijkje achter de schermen te geven. Je mag zelf lassen, schilderen en meebouwen aan decor en poppen. En ook zijn er rondleidingen, muziek en een quiz. Je bent welkom aan de Wansumseweg 17B van 2 uur tot 5 uur vandaag. En het kost jou helemaal niks. Straks in het volgende agendablokje heb ik onder andere nieuws over Veldeke Limburg. Want die gaan iets speciaals doen hier in Venray. Nu gaan we weer terug naar Sta op met Mark en Freek.

0: Muziek van...
1: Haven en...
0: even kijken.
1: Catlin en I Run. Wat zeg je? Ik hoor je gewoon, hoor. Heb je een probleem? Nou ja, maakt niet uit. Lekkere muziek hier op de radio. Luister naar Stap met Mark en Freek. 9:50. Je vader is binnen. Ja. Zullen ze dadelijk het programma te doen? Primetime Radio.
0: Ik heb de helft van meegekregen. Ik hoorde in één keer de eerste plaat na 10:00. Die hoorde ik in één keer op mijn hoofdtelefoon. Oh.
1: Maar je bent het programma aan het voorbereiden.
0: Ja, ik was een beetje aan het mixen al en daardoor ging het mis. Maar goed, maar
1: dit is live, wat je net hoorde was niet live.
0: Nee, oké. Dat is zometeen de oh ja, oh nee, oh jee.
1: Mensen snappen hier helemaal niet van.
0: Dat is weer een zo'n discjockey nerd talk. Maar wie is daar aan de beurt?
1: Ik heb vorige week
0: Dat ben ik.
1: Dus jij mag...
0: Ja, lekker.
1: Krijgen we er spijt van?
0: Dat weet ik niet. Ik niet.
1: We zullen het zien. Dit is Doe Maar, sinds een dag of 2. 32 jaar.

0: lekkere muziek op jou zaterdagmorgen. Je hoort de muziek van Todo en Pamela. Hier op Omroep Venraai. Het is je altijd fijne zaterdagmorgen over papier hier gesproken. Dit hoort wel een beetje bij, toch? Zo qua
1: ja, zeker.
0: Dat was trouwens de opgave in de Wie Wat Waar. Of mocht je dat gemist hebben. Het ging namelijk over dat je vanaf volgend jaar het papier aan de straat kunt zetten.
1: En
0: dat
1: met een containertje.
0: Met een containertje.
1: Ja, behalve in Wansum en Blitterswijk. Want daar doen de verenigingen zoals het... Daar blijft het zoals het is, kan ik beter zeggen. Dan maken we het niet moeilijker.
0: Heel dat bericht is terug te lezen op onze website. omroepvenraai.nl.
1: Ik zit even te denken. Normaal gesproken zitten we rond deze tijd al... dat we Mario altijd in de studio vragen van wat gaan we aan het doen. Maar...
0: Die is er niet vandaag.
1: Die is er niet. Kunnen we je vader vragen?
0: Dat kunnen we zo meteen wel doen.
1: Ja.
0: Die zit...
1: Lekker een bakje koffie.
0: Ja. Dus die hoor je zo meteen tussen 10 en 12. Maar het is eerst tijd voor de oh ja, oh nee, oh jee. En ik denk, Freek, over koffie gesproken...
1: Het is weer zover.
0: Ga maar een bakje koffie halen.
1: Oké.
0: Je gaat Justin de Wild horen. Even een muisje zoeken.
1: Oh, Justin de Wild. Die was van de week was hij bij RTL 4, SBS 6 of een van die commerciële.
0: Ja, bij Shownieuws zat hij. Oh, en je gaat hem nu horen met Oh Cheerio, de zomerrit... Geloof mij, van 2026.
1: Ik ga koffie halen.

0: van Michael Jackson en Black or White hoor je hier op Omroep Venray. Het programma Sta op met Mark en Freek. Zometeen hier gaat het natuurlijk gewoon door. Je hoort tot 12 uur. Theo de Wit, hij neemt je mee. Primetime tot aan de klok van 12 uur. Wij melden onszelf volgende week weer om een uurtje of 8. Freek, zullen we dat doen?
1: Ja, gaan we nog vragen aan je vader wat hij gaat doen?
0: Ja, dan heb je nog 3 seconden. Maar je hoort hem zo.

0: Van 5 tot en met 7 juni gaat de 7e editie van het meerdaags wandelevenement Venray van start. Hoeveel dagen ga jij lopen? 1, 2 of zelfs 3 dagen? Jij hebt de keuze uit 6 afstanden per dag. En elke dag zijn de routes anders. Je mag ook elke dag een andere afstand lopen. Keuze genoeg dus. Op zondag is er ook nog de mogelijkheid om 5 kilometer te lopen. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen gratis deelnemen aan deze afstand. Na het wandelen nog even nagenieten? Geen enkel probleem. Iedere middag is er volop muziek en bedrijvigheid op het Schouwburgplein. Jij wandelt toch ook mee? Door je deelname steun je ook onze goede doelen. Stichting ALS Nederland en Stichting Durf te Vragen. Nog niet ingeschreven? Doe dit dan snel via wandelevenementvendraai.nl, waar je nog veel meer informatie kunt vinden.
1: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasteraai, naar aspergeboerderij Friese, voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem. Dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben, onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur, 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasteraai. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check Facebook.
2: Omroep Venray.
3: Het nieuws van 10 uur.
4: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bulterug Timmy, die 2 maanden geleden in Duitsland strandde, is vrijgelaten op de Noordzee. Rond een uur of 9 zwom het dier weg uit de duwbak, waarin hij naar open zee was vervoerd. Gisteravond werd de vrijlating nog uitgesteld vanwege hoge golven. Die zouden het dier verder kunnen

0: verwonden. De bultrug werd uiteindelijk vrijgelaten op zo'n 70 kilometer van de Deense kust. Het dier kreeg de naam Timmy omdat hij strandde bij de Duitse badplaats Timmendorfer Strand. Bij onrust op en rond de boulevard in Scheveningen zijn gisteravond 4 mensen aangehouden. 3 werden opgepakt voor mishandeling, de 4e voor belediging. Op sociale media circuleerde een oproep om naar de boulevard te komen voor een feest. Het was druk en de politie was er ook met ME'ers, honden en agenten te paard om groepen jongeren te verspreiden. Precies een jaar geleden waren er rellen in Scheveningen. Uiteindelijk kregen toen 16 mensen een taakstraf. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Spirit Airlines is failliet. Dat komt mede door de hoge brandstofkosten. De Amerikaanse prijsvechter verkeerde al langer in zwaar weer. 1,5 jaar geleden vroeg het bedrijf al eens uitstel van betaling aan. Afgelopen zomer was er ook al een reorganisatie. Nu verdwijnen er 17.000 banen. De ondergang van Spirit is het grootste faillissement in de Amerikaanse luchtvaartsector in 20 jaar tijd. President Trump probeerde de luchtvaartmaatschappij nog te redden tegen het advies van sommige adviseurs in. Dan het weer, zon en wolken met vanmorgen al een enkele bui, vooral langs de kust. Later vanochtend en een groot deel van de middag is het droog. Dan is het 20 tot 25 graden. Maar vanavond volgen vanuit het zuiden nieuwe buien met mogelijk ook onweer. Morgen regen- en onweersbuien en een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
1: Toe aan een gezellig avondje uit. Creëer mooie herinneringen met een bezoek aan Schouwburg Venray. Ontdek theater op jouw manier en verrijk je blik. Bekijk het uitgebreide aanbod op schouwburgvenray.nl en reserveer snel je tickets, online of aan de theaterkassa.
2: Ha, lekker! Voorjaar! Dus liefhebbers, op naar restaurant en aspergewinkel Poort van Loon in Vierinksbeek. Heerlijke asperges, vers uit de grond en die schillen wij graag voor u. In restaurant Poort van Loon kunt u genieten van een heerlijke aspergemaaltijd of een lekker tussendoortje. En voor verse asperges, aardbeien en smakelijke streekproducten kunt u terecht in onze aspergewinkel. Poort van Loon is gevestigd aan de Overloonseweg 10A in Vierlingsbeek. Direct aan de A73, afslag 7. In het aspergeseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op poortvanloon.nl.
1: Lastig kiezen? Ga dan voor de 3 voor 33 euro actie en verleg je theatrale grenzen. 3 voorstellingen voor maar 33 euro. Dat is dus maar 11 euro per voorstelling. Reserveer snel op schouwburgvenray.nl.
3: Geen tijd om zelf beton te draaien en wilt u meteen aan de slag? Betonstation Horst heeft verschillende cementgebonden mortels, zoals beton, vloerspecie en stabilisatiezand. Kant en klaar om af te halen of te laten bezorgen. De snelle en goedkope oplossing voor bouwprofessionals en particulieren. Binnen enkele minuten staat de juiste betonmortel voor u klaar. En Betonstation Horst is ook het adres voor diverse soorten zand, grind, teelaarde en compost. Bezoek ons aan de Westerholtstraat 10 in Horst. Kijk voor meer informatie op betonstationhorst.nl of check Facebook.
4: Op zoek naar een dagje uit waar je echt iets beleeft? Bij Museum Dorp de Locht stap je in het leven van vroeger op het Noord-Limburgse platteland. En in de meivakantie is er extra veel te beleven bij de Locht. Met bijzondere activiteiten zoals de Spindag, Aspergedag en de Lente Dierendag. Kijk voor meer informatie op museumdelocht.nl.
3: Vandaag nog de juiste betonmortel nodig? Ga naar Betonstation Horst. Altijd snel, altijd goedkoop. Kijk op betonstationhorst.nl.
5: Kremers BV uit Vierlingsbeek en Venray is al bijna 140 jaar de partij voor al uw glas, schilder- en onderhoudswerkzaamheden. Zij hebben hun duurzame vastgoedonderhoudsdienstverlening uitgebreid met specialistische gevelreiniging. Met het unieke kookwatertechniek kunnen zij alle ondergronden snel en vakkundig reinigen. Kortom, één partij voor al uw gevelonderhoud. Kijk op kremersbv.nl.

Het is lekker deze plaat van de Doobie Brothers en The Long Train Running. Welkom bij Omroep Venray, welkom bij Primetime. En normaal gesproken verwacht je op dit tijdstip collega Mario. Maar die heeft andere dingen te doen vandaag, dus hij heeft mij weer aan mijn jas getrokken. Van, hey, dude, heb je even tijd zaterdagmiddag, zaterdagmorgen tussen 10 en 12. Natuurlijk graag gedaan, Mario. Primetime tot aan 12 uur. Als ik hier zo links over mijn schouder kijk over Venray, dan is het lekker weer. Maar dat gaat volgens mij vanmiddag een beetje veranderen, heb ik begrepen. Dus als je nog dingen in de tuin wil doen, dan moet je dat voor de middag doen. En over de tuin gesproken, het is vandaag 2 mei. De dag van het naakt tuinieren, dus extra dimensie aan jouw tuinwerk vandaag. Ik ga zo meteen even een bakje koffie of zo halen, denk ik. Want daar ben ik wel aan toe op deze zaterdagmorgen. Ik bedoel, normaal gesproken doe ik heel andere dingen op dit tijdstip op zaterdag. Dus ik moet even mijn ritme weer pakken, zeg maar. Zometeen muziek uit 1993 van The Four Non Blondes en What's Up. Na deze van Charlie Puth.

En we gingen terug naar 1993 met de Fun and Dance en What's Up. Leuke verhaal, wijst dat Mark de Wit, die elke zaterdagmorgen hoort tussen 8 en 10 bij dit nummer, toen was hij jaar of 2, 3, voor de speaker zat met de koptelefoon op keihard mee te zingen met de Fun and Dance. Zat toen alleen die muziek.

Goedemorgen, welkom bij Primetime Omroep Venray met muziek van The Simple Minds en Alive and Kicking. Ja, ik moet zeggen dat het nog lekker buiten zomers kijkt, maar vanmiddag schijnt er onweer en regen en hagel aan te komen. Dus als je nog dingen buiten moet doen, dan zou je dat beter voor de middag kunnen doen. Ik bedoel, boodschappen kun je morgen nog of vanmiddag of vanavond eventueel nog. Ja, wat gaan we doen dit uur? Nou, vooral veel leuke muziek draaien. Want op zaterdag ben je waarschijnlijk aan het klussen. Ben je misschien boodschappen aan het doen. Ben je misschien het huis aan het poetsen. De ramen aan het wassen. De auto wassen. Vele van de klusjes waarbij je leuke muziek past. En mocht je nou zelf een verzoekje hebben, laat het even weten. Dat vinden wij leuk. Zometeen warm weer public onderweg met Sunshine. Na deze van Miley Cyrus, hier is Younger You.

0: ik heb er even aan moeten wennen aan deze plaat van Icona Pop en Sophie Tucker en Spa. Maar na een paar keer viel hij, zeg maar. Het is bijna 10:30. Goedemorgen.
1: Omroep Venray tipt. Dit is deze week. Het 90-2.

Sommieux en Dark Before the Dawn. En daarvoor zaten de Cardigans en Full Games. Primetime op jouw zaterdagmiddag, zaterdagochtend bij Omroep Venray. Tot 12 uur maak je overmaken met leuke muziek, tenminste, daar ga ik even vanuit. Wat dacht je bijvoorbeeld van Alex Warren en Fever Dream? Deze mag natuurlijk niet opbreken in de lijst. Hier is Prince.

Nou, leuk dat ik er op zo'n zaterdagmiddag, zaterdagmorgen als deze hier lekker zo'n programma mag presenteren met muziek van Alex Bowen. Zometeen 11 uur gaan we lekker door met deel 2 van Primetime. Tot zo.

0: zin in dagverse asperges of heerlijke zoete aardbeien? Bij boerderijwinkel Jurke Oostrum oogsten we ze elke dag vers van eigen teelt. Geen zin om uw asperges te schillen? Wij doen het graag voor u. Naast asperges en aardbeien vindt u bij ons een uitgebreid assortiment groente en fruit. Zoveel mogelijk uit eigen streek. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht. Boerderijwinkel Jurke Oostrum. Altijd vers. Kijk op boerderijwinkeljeuken.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.
1: Omroep Venray.
2: Het nieuws van 11 uur.
3: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De grote natuurbrand bij het Harde is onder controle, maar nog niet helemaal uit. De brandweer gaf zojuist het sein brandmeester. De brand brak woensdag uit op een militair oefenterrein. Of de brand ook is ontstaan door een oefening is niet duidelijk. De brandweer is al dagen bezig met blussen met ploegen uit het hele land. Bij onrust op en rond de boulevard in Scheveningen zijn gisteravond 4 mensen aangehouden. 3 werden opgepakt voor mishandeling, de 4e voor belediging. Op sociale media circuleerde een oproep om naar de boulevard te komen voor een feest. Het was druk en de politie was er ook, met ME's, honden en agenten te paard om groepen jongeren te verspreiden. Precies een jaar geleden waren er hevige rellen in Scheveningen. Uiteindelijk kregen toen 16 mensen een taakstraf. Er kan aangekondigd

0: De vertrek van 5000 Amerikaanse militairen uit Duitsland komt niet onverwacht. Dat zegt de Duitse minister van Defensie, Pistorius. President Trump kondigde het vertrek aan na kritiek van bondskanselier Merz op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. Volgens Pistorius was al duidelijk dat de Amerikanen zich terugtrekken uit Europa en dat Europa zelf beter voor zijn eigen defensie moet zorgen. Bultrug Timmy, die eind maart aanspoelde in Duitsland, is vrijgelaten in de Noordzee. De bultrug werd naar het Skagerrak gesleept met een bak achter een schip en vanmorgen vrijgelaten. De bultrug heeft een zender meegekregen om hem te kunnen volgen. En het weer, zon en wolken, in het noorden nog een bui, later vanuit het zuiden nieuwe stevige buien met onweer en windvlagen. Het wordt 20 tot 26 graden. Morgen bewolkt en buien en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.
2: Primetime, Theo de Wit.

waren we onder indruk van haar verschijning en vooral haar verhaal over haar levensverhaal van deze Messi Young en Lola Young en Messi, dat was het, ja. Het is jouw zaterdagmorgen hier op Omroep Venray. Het is zaterdag 2 mei. We hebben er weer een feestweek achter de rug. Ik bedoel, Koningsdag hebben we gevierd afgelopen maandag. Waarschijnlijk heb jij wel een paar weken vakantie gehad, of een paar dagen in ieder geval vrij, dat je niet hoeft te werken, dat je kunt zeggen van, ik blijf lekker op een luie bultje zitten of zo. Dat wil ik er niet uit de sfeer brengen, maar maandag zal het waarschijnlijk wel werkdag zijn, denk ik. Maar zover is het nog niet. Vandaag nog lekker luisteren naar Omroep Venray, straks tussen 12 en 2 met collega Wil, met Venradio. En tot 12 uur dan nog even dit programma afwerken. Primetime. Normaal gesproken met Mario Kremers en Geert. Maar die hebben vandaag andere dingen te doen. Dus ben ik uit de schuur getrokken om in te vallen, zeg maar. Zometeen muziek onderweg van de Count the Crows. En erachteraan Hanne Mee en Bluff. En ik ben niet meer bang.

Oh, dit is goed geslaagd. Dit is samenwerking met Hanna Mee en Bluff samen. Ik ben niet meer bang. De nieuwe single. En we gaan hem vaak draaien hier bij Omroep Venray. Dat weet ik zeker. Door met de muziek. Amy Winehouse nu. Hier is...

Inmiddels zal deze plaat op veel mensen van toepassing zijn. I Don't Like Mondays. En de Boomtown Rats hebben daar in de jaren 80 een liedje over gemaakt. Dit is Omroep Venray met Primetime nog tot 12 uur.

0: nemen vast een voorschotje op. Volgende week zondag, moederdag, mama hoor je van Jonas Blue. Het is 11:58.
1: De weekendkalender van de regio. Bernie Hoevenaars.
2: Een hele goede morgen op deze zaterdag de 2e mei. En je bent welkom bij de agenda voor de tweede keer vandaag. Een eeuw Limburgse taal en cultuur wordt vandaag groots gevierd in Venray. Veldeke Limburg bestaat namelijk 100 jaar en dat wordt gemarkeerd met een feestelijke manifestatie. Op het Schouwburgplein, daar klinkt de muziek en hoor je verhalen in het Limburgs dialect. Op het bordes van de Schouwburg komt geschiedenis tot leven in woord en klank. Veldeke zet zich al een eeuw in voor het behoud van de streektaal en je ontdekt hoe rijk en levend het Limburgs nog altijd is. Het programma loopt van vanmiddag van 3 tot 5 uur en iedereen is welkom om het te vieren. Een avond vol muziek, glitter en gezelligheid staat vanavond klaar voor meiden in Blitterswijk. Bij OJC Dim is het tijd voor Girls Night, een feestelijke avond speciaal voor jongeren. Het jeugdcentrum verandert in een plek vol sfeer en energie en er is muziek, ruimte om te dansen en vooral veel gezelligheid en samen zijn. Er zijn kosten aan verbonden en OJC Dim vind je aan plein 4 in Blitterswijk. Een avond vol Hollandse hits en oranje gezelligheid. Dat staat vanavond op het programma in Venray. Bij het Schupke in Dijkcentrum Velten is er een disco speciaal voor mensen met een beperking. De zaal verandert in een feestelijke oranje zee vol muziek en dans. En de avond zit vol bekende Nederlandse meezingers en vrolijke sfeer. Je bent welkom van aan de Veldense Kleffe 70B. En dat is vanavond van 7:00 tot 10:30. En hier zijn kosten aan verbonden. En vanavond klinkt er een rauwe rock'n'roll en swingende rhythm and blues in Venray. Bij cafézaal De Gouden Leeuw, daar treden de Rolling Cats op met hun energieke liveshow. En de band staat bekend om stevige gitaren, een vintage sound en veel podiumplezier. En ze spelen klassiekers die je meteen meezingt en ook nieuwe nummers met dezelfde drive. Het vindt allemaal plaats dus bij de Café de Gouden Leeuw aan de Henseniusstraat 13 in Venray. En je bent welkom vanavond om 8:00. En het optreden loopt door tot na middernacht. Dus als je daar interesse hebt, ben je zeker welkom. Straks in het volgende agendablokje heb ik voor jou nieuws over de line dansen wat vanavond is. En ook over de Blink Indoor in Schouwburg Venray wat vanavond plaatsvindt. En dat hoor je straks om 1:30. En nu gaan we terug naar primetime. En naar Jok Remers.

Ja, misschien heb ik iets gemist, maar deze plaat ken ik helemaal niet, jongens. Griff hoorde je met The Black Hole en daarvoor zat Afrojack en Aloha Black in My World. In excess onderweg met Original Sin, na deze van Direct, de nieuwe Won't Fall.

carrière van NXS kwam in Nederland niet echt van de grond. Behalve dan deze plaat Original Sin van Michael Hutchins, de man die heel jaren geleden al uit het leven stapte volgens mij. En deze is leuk. Echt heel erg leuk. Hier is Nona.

echt zo'n disco-knijter voor op de dansvloer zaterdagavond. Calvin Harris en Sam Smith. En Desire hoorde hier op Omroep Rai met Primetime. Nou, mijn taak zit er bijna op voor deze zaterdag. Tenminste wat betreft dit programma presenteren tussen 10 en 12. Volgende week zijn Mario en Geert op dezelfde vertrouwde plek terug hier op de zaterdagmorgen. Onze volgende afspraak is morgenmiddag tussen 12 en 2 met 2 uur van de radio. Dat programma dat zometeen op na 12 uur wordt gepresenteerd door mijn leuke radiocollega Wolf van der Leensel. Geniet van het weekend.

0: is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasterij, naar Aspergeboerderij Friese, voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem? Dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben, onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur, 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasterij. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check Facebook.
1: Omroep Venray.
2: Het nieuws van 12 uur.
3: Casper Meijer met het NOS Journaal. De natuurbrand bij het Harde is onder controle, maar nog niet helemaal uit. De brandweer heeft het zijn brandmeester gegeven. De brand brak woensdag uit op een militair oefenterrein. Of de brand ook is ontstaan door een oefening is niet duidelijk. De brandweer is al dagen bezig met blussen met ploegen uit het hele land. Het aangekondigde vertrek van 5000 Amerikaanse militairen uit Duitsland komt niet onverwacht. Dat zegt de Duitse minister van Defensie Pistorius. President Trump kondigde het vertrek aan na kritiek van bondskanselier Merz op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. Volgens Pistorius was al duidelijk dat de Amerikanen zich terugtrekken uit Europa en dat Europa zelf beter voor zijn eigen defensie moet zorgen. Bij onrust op en rond de boulevard in Scheveningen zijn gisteravond 4 mensen aangehouden. 3 werden opgepakt voor mishandeling, de 4e voor belediging. Op sociale media circuleerde een oproep om naar de boulevard te komen voor een feest. Het was druk en de politie was er ook met ME'ers, honden en agenten te paard om groepen jongeren te verspreiden. Precies een jaar geleden waren er hevige rellen in Scheveningen. Uiteindelijk kregen toen 16 mensen een taakstraf. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Spirit Airlines is failliet.

0: Dat komt mede door de hoge brandstofkosten. De Amerikaanse prijsvechter verkeerde al langer in zwaar weer. Anderhalf jaar geleden vroeg het bedrijf al eens uitstel van betaling aan. Afgelopen zomer was er ook een reorganisatie. Nu verdwijnen er 17.000 banen. De ondergang van Spirit is het grootste faillissement in de Amerikaanse luchtvaartsector in 20 jaar tijd. Het weer, zon en wolken. In het noorden nog een bui. Later vanuit het zuiden nieuwe, stevige buien met onweer en windvlagen. Het wordt 20 tot 26 graden. Morgen bewolkt en buien bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Beleef de wereld van theater in Venray. Kies jij voor cabaret, muziek of toch voor een familievoorstelling? Kijk voor het volledige programma op schouwburgvenray.nl en reserveer snel je tickets.
2: Op zoek naar een dagje uit waar je echt iets beleeft? Bij Museum Dorp de Locht stap je in het leven van vroeger op het Noord-Limburgse platteland. En in de meivakantie is er extra veel te beleven bij de Locht. Met bijzondere activiteiten zoals de Spindag, Aspergedag en de Lente Dierendag. Kijk voor meer informatie op museumdelocht.nl.
1: Ontdek Schouwburg Venray op jouw manier. Met onder andere Stef Bos, Dolf Jansen, de Drieërs, de Vrijbuiters, Gerard van Maasakkers en vele anderen. Reserveer snel op schouwburgvenray.nl.
3: Boeimakers Horst is een vertrouwd adres voor de levering of het afhalen van diverse materialen zoals grind en split, compost en veenproducten, zand en granulaten. Vanuit vakmanschap en de jarenlange ervaring leveren wij aan particulieren en bedrijven. Zie ook boeimakershorst.nl voor openingstijden.
4: Zijn we weer. Ja, het is een beetje afwachten vandaag. Het zonnetje schijnt volop, een beetje benauwd. Maar later deze middag komt er misschien nog een heleboel trammelant over ons heen. We houden het voor je in de gaten. Dankjewel, collega Tegen de Wit, voor de afgelopen 2 uur prime time. Wij hebben zometeen Bruno Mars en nu al Steve Miller Band.
5: Iedere zaterdag en zondag tussen 12 en 2. Venradio.

zo heet hij, voormalig nummer 1 van Nederland, Bruno Mars en I Just Might. Fijne plaat, het zit een beetje funk en een beetje soul. En dan die herhalingen in zijn stem, in zijn zang. Zo zijn we dat gewend, hè, zo bij die soulplaatjes. En zijn nieuwste doet het ook alweer hartstikke goed. Nogmaals, goedemiddag, Ver Radio, bij Omroep Ver Radio. Tot 2 uur zijn we bij je. Een lekkere muziek voor je klaarstaan. En zo meteen even kijken wat er allemaal in het land te doen is. Er is het ene dan dat te doen, dat zul je begrijpen. Met 2 mei op de kalender is het ook al bijna 4 en 5 mei. Dat zijn altijd serieuze zaken in Nederland. De geschiedenis heeft dat zo tot ons gebracht. Maar er is er nog meer. Ook dag van de persvrijheid is er morgen. Gaan we het ook eventjes over hebben. En lekkere muziek zoals gezegd. Miley Cyrus wil een deuntje zingen. Mag dat? Tuurlijk kan dat. En Robbie Williams staat al klaar.

0: zo af en toe heeft ze er eentje, hè? Een grote hit, Flowers, stond binnen een paar weken op nummer 1 in Nederland.
1: Wat doet Nederland deze week?
0: Morgen is het Internationale Dag van de Persvrijheid. Dat is dus grondrecht in veel democratische landen. Kijk om je heen en zie dat dat niet zo overal is. Met staats-tv, internetcensuur of andere publiciteitsverboden. Het blijkt dat we in de minderheid zijn. Ongeveer 1/5 van de wereld heeft persvrijheid. In andere landen, regio's gelden publicatieverboden. Soms zelfs straffen als er tegen de mening van de staat iets verkondigd wordt. En wie er over heeft, die ziet de tulpen bloeien. De ondernemer springt er handig op in met onder andere tulpenroutes om te fietsen of te wandelen. En dan zien we de Nederlandse pracht en praal mooi in bloei staan. Sommige plaatsen wordt er een tulpenfestival georganiseerd met muziek. Kan ook met kraampjes, hapjes, zelfs met kunst erbij. En helemaal uniek zijn de helikoptervluchten. En maandag is het Nationale Dodenherdenking. We herdenken de honderdduizenden Nederlanders die tijdens de Tweede Wereldoorlog het leven hebben verloren, op welke manier dan ook. Door bombardementen, beschietingen, executies, honger en kou. Zowel in Europa als Zuidoost-Azië. Op de Dam in Amsterdam wordt er een krans gelegd. Daarnaast heeft elk dorp zijn eigen moment om stil te staan bij het verleden. Zo begint in Verrij om 6:45 een herdenking in de Sint-Petrus-Bandenkerk. Uur later gaat de stille tocht naar het oorlogsmonument in het Stadspark, waar om 8:00 s'avonds de officiële herdenkingsceremonie plaatsvindt.
1: 24 uur per dag, 7 dagen in de week.
2: Omroep Venray.
0: En daar horen dan altijd die 2 minuutjes stilte bij. Dat is een mooi moment, hè? Even stil blijven staan bij die serieuze zaken uit het verleden. Dagje later, 5 mei. Dat is een andere koek.

Justo, Emma Heester, samen mooi duet, voormalig 1992, ook nog eens een keertje. En het heet allemaal Liefdesverdriet. Blik op de Nederlandse wegen. Wij zien dat er op de A2 toch weer eventjes wat langzaam rijden het geval is. Dan zit je als het ware naast Eindhoven aan de westkant. Batadorp knooppunt Den Hocht. Heb je over een afstand van een kilometer of 5 een vertraging van een paar minuutjes. Valt allemaal gelukkig nogal mee. Verder in Zuidoost-Nederland weinig vertragingen. Het zal nog met de meivakantie te maken hebben. We doen het lekker rustig aan. Wel nog een flitser gezien op de A73. Echt richting Venlo. Bij Hekken met een paaltje 20.6. Staan ze de laatste tijd vaker. Eventjes goed rekening houden. A73 richting Echt Venlo. Bij Hekken met een paaltje 20.6. Mag het even? Korte mouwen, korte broek, zonnige muziek, London Beat.

Taylor Swift, Faith of Ophelia. Heb je het nieuws een beetje meegekregen omtrent Taylor? Vast wel. Ze wil toch iets van een rechtszaakje gaan beginnen. Want die mogelijkheden met kunstmatige intelligentie, dat zint er niet helemaal. Dan wordt haar stem eventjes geleend en gekopieerd. En dan ineens kunnen ze haar van alles laten zingen en laten vertellen dat ze niet echt zelf gedaan heeft. Maar men kopieert haar stem gewoon. Daar hebben de supersterren natuurlijk het eerste mee te maken. Andere mensen, oh nee, die zijn niet interessant genoeg. Maar als een grootheid als Taylor Swift er zich mee gaat bemoeien, dan heb je toch kans dat ze iets voor elkaar krijgt. Ze is een van de eerste miljardairs, hè? Zoveel concerten, zoveel t-shirtjes en andere dingetjes verkocht in het leven. Als zij zich ergens mee bemoeit, dat ze zegt ik stem democratisch of ik stem republikeins, dan komt er wat teweeg. Dus ze blijft die rechtszaak een beetje volgen. Dat zou consequenties kunnen hebben. We zijn benieuwd. En ook leuk, Maroon 5 kwam met de nieuwe plaat afgelopen week. Deze band, hè? Misery, een paar jaartjes oud. En er is dus wat nieuws onder de zon, dat is leuk. Weer lekker vlot, heel aanstekelijk deuntje. Ik zoek hem voor je op.

0: Sound and Vision, David Bowie.
1: En deze is splinternieuw.
0: Maroon 5 was even rustig. Ze had ook van die rustige plaatjes. Die idee van kom op, kom op, kom op. En nu voldoen ze weer aan die verwachtingen. Er hoort er natuurlijk een tournee bij. Die is al aan de gang. Yes! Begin mei staat er op de kalender van The Boys. Dan in juni komen ze zelfs naar Europa toe. Milaan, Chambord, Frankrijk, Dublin, Londen staan allemaal op de kalender. Nederland nog niet, maar we zien een paar gaten in de kalender. Dus er zal ongetwijfeld aan gaan gewerkt worden om ook die lege data vol te krijgen. Het liedje heet Heroïne. Ja, hij klinkt heel aanstekelijk hoor.
1: Splinternieuw.

Marshmallow en Jonas Brothers, Leave Before You Love Me. Een bericht van de website, jongens. www.omroepverrij.nl. Inwoners van de gemeente Verrij en omgeving kunnen vanaf komende maandag 4 mei... gebruik maken van een nieuw uitleenpunt voor zorghulpmiddelen. Het ligt aan de Bergweg 2, bij de ingang van het voormalige verzorgingshuis Schuttersveld. Daar start een mooie samenwerking tussen Medipoint en wijkleerbedrijf Verrij. Uitleenpunt biedt een laagdrempelige oplossing voor mensen die tijdelijk een hulpmiddel nodig hebben. En dan kun je denken aan een situatie als revalidatie. Of misschien heb je een operatie achter de rug gehad. Of heb je wat ondersteuning nodig bij een zwangerschap. Dit is een mooie centraal gelegen omgeving, zodat je niet zo ver hoeft te reizen voor hulpmiddelen te verkrijgen. Dit en meer, lees het gerust vanavond die website www.omroepverrij.nl.

de Bausa, een grote hit, Magnetic. Mijn vakantie bijna klaar voor veel mensen. Deze keer was het hele land één regio. Soms hebben we Noord, Midden, Zuid een beetje opverdeeld en verdeeld. Deze keer alles tegelijk. Je hebt het misschien wel gezien dat het leeg was in het dorp of juist druk. Met de harde G in de buurt of zo. De mensen hoorden praten, hoorden fietsen, de weg vragen en dergelijke. Wat hebben we nou allemaal gedaan? Ja, er zijn toch ook wel veel mensen gewoon thuis gebleven in Nederland, bedoelden we dan. Nou, gewoon één dagje naar de dierentuin of een pretpark. Ook hebben we links en rechts dus een tulpenroute gefietst, zo blijkt het onderzoek. En omdat het al zo mooi weer was, is er ook links en rechts al een openbaar zwembad gebruik gemaakt. Ja, temperaturen waren al goed. Je hebt altijd mensen die er wat anders van maken. De fancy maakte er wat anders van, hè? Die gingen oefenen op de Veluwe en op de hei en in de bossen. Die hebben links en rechts een bosbrandje georganiseerd in de meivakantie. Oh my god. Niks mee te maken, zei ze nog. Oefenen is oefenen, onder alle omstandigheden. En dan zie je vervolgens gewoon diezelfde Chinooks van dezelfde legerbasis een brandje komen blussen. Ja, ja, ja, hoort er allemaal bij. Daar zijn we goed in, hè. Zometeen na ene overzicht van de Nederlandse albumlijst. Er gebeuren spannende dingen. En deze rock classic komt van Kiss. Het heet I Was Made For Loving You.

0: Wist jij dat Aardbeienland in Horst het hele jaar door geopend is? Er een 5000 vierkante meter overdekte speel- en sprookjestuin is? Een cadeauwinkel, speelhal, sprookjespark met 4 speeltuinen... en een fantastisch en betaalbaar restaurant om de dag af te sluiten. Oh ja, en parkeren is gratis. Zie ook aardbeienland.nl.
1: Dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.
0: Aardbeienland, het gezondste themapark van Nederland. Het uitje voor jong en oud. A73, afslag 10, Horst. Zie ook aardbeienland.nl of Facebook.
2: Omroep Venray.
3: Het nieuws van 1 uur.
4: Casper Meijer met het NOS Journaal. Burgemeester Van Zanen van Den Haag noemt de onrust gisteravond op de boulevard van Scheveningen onacceptabel. Jongeren hadden opgeroepen om er te gaan rellen. Er ontstond uiteindelijk een kat-en-muisspel met de politie. Ook werden ME'ers ingezet. Zij hebben volgens Van Zanen krachtig ingegrepen. 4 mensen zijn opgepakt voor mishandeling en belediging. Precies een jaar geleden was het ook al onrustig op de boulevard van Scheveningen met reddende jongeren. Bij nieuwe Israëlische luchtaanvallen in het zuiden van Libanon zijn zeker 7 mensen gedood. Ook zijn er meerdere gewonden. Officieel geldt er een staakt het vuren, maar in de praktijk zijn er dagelijks aanvallen van het Israëlische leger en Hezbollah. De militante beweging zegt dat er vandaag weer Israëlische troepen zijn aangevallen in een van de dorpen in het zuiden van het land. De NAVO zegt dat het besluit van de VS om 5000 militairen weg te halen uit Duitsland de noodzaak benadrukt dat Europa zelf moet investeren in de eigen defensie. Eerder zei de Duitse defensieminister Pistorius dat ook al. Een woordvoerder van de alliantie zegt nog altijd vertrouwen te hebben in het afschrikkende effect vanuit Europa. De NAVO zal met de VS en Duitsland in gesprek gaan over de terugtrekking van de militairen. Terwijl de benzineprijs in Nederland recordhoogtes aantikt, kan in Duitsland weer worden getankt voor minder dan 2 euro per liter. Dat komt door de tijdelijke accijnsverlaging die de Duitse regering heeft ingevoerd vanwege de gestegen brandstofprijzen. Volgens een site die benzineprijzen in de gaten houdt, is het prijsverschil tussen een liter benzine in Duitsland en Nederland opgelopen naar zo'n 30 cent. Op een volle tank kan tanken in Duitsland meer dan 10 euro schelen. Het weer, zon en wolken en een enkele bui. Later vanuit het zuiden nieuwe stevige buien met onweer en windstoten. Het is 20 tot 26 graden.

0: Morgen bewolkt en buien en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Van 5 tot en met 7 juni gaat de 7e editie van het Weerdaags wandelevenement Venray van start. Hoeveel dagen ga jij lopen? 1, 2 of zelfs 3 dagen? Jij hebt de keuze uit 6 afstanden per dag. En elke dag zijn de routes anders. Je mag ook elke dag een andere afstand lopen. Keuze genoeg dus. Op zondag is er ook nog de mogelijkheid om 5 kilometer te lopen. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen gratis deelnemen aan deze afstand. Na het wandelen nog even nagenieten? Geen enkel probleem. Iedere middag is er volop muziek en bedrijvigheid op het Schouwburgplein. Jij wandelt toch ook mee? Door je deelname steun je ook onze goede doelen. Stichting ALS Nederland en Stichting Durf te Vragen. Nog niet ingeschreven? Doe dit dan snel via wandelevenementvendraai.nl, waar je nog veel meer informatie kunt vinden.
2: Ah, lekker. Voorjaar. Dus liefhebbers, op naar restaurant en aspergewinkel Poort van Loon in Vieringsbeek. Heerlijke asperges, vers uit de grond. En die schillen wij graag voor u. In restaurant Poort van Loon kunt u genieten van een heerlijke aspergemaaltijd of een lekker tussendoortje. En voor verse asperges, aardbeien en smakelijke strijkproducten kunt u terecht in onze aspergewinkel. Poort van Loon is gevestigd aan de Overloonseweg 10A in Vieringsbeek. Direct aan de A73, afslag 7. In het aspergeseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op poortvanloon.nl.
3: Een nieuw uur Fan Radio.
4: Een overzicht van de Nederlandse albumlijst komt eraan met de nieuwe plaat nummer 1. Ook de Foo Fighters hebben spannende dingen gedaan. En draait dat niet iets van Michael Jackson in de bioscopen? Jazeker, gaan we het zo meteen over hebben. Veel meer staat er voor je klaar. Purple Disco Machine doen we nu. En die Tony Esposito komt er vlak achteraan.
3: Dit is Fan Radio met Wiel van der Leensel.

0: Er zijn meerdere uitvoeringen. Kalimba de Luna. Deze is goed, hè? We hebben het over Tony Esposito.
1: Een overzicht van de Nederlandse albumlijst.
0: Top 3 ziet er deze week gevolgd uit. Op 3 blijven staan Justin Bieber, Swag. Van 1 naar 2 gezakt Little Kleine, met Kleine. En nu op nummer 1 binnengekomen, daar is hij dan. Noah Kahan en The Great Divide. Dan kwamen ook de Foo Fighters binnen met hun nieuwste. Die heet Your Favorite Toy. Met een nieuwe drummer, die eerder in de Nine Inch Nails speelde, gaan ze weer als van oudste keer. En dat alweer voor zo'n 30 jaar. Is dat weer zo lang geleden? Ja. Grohl was vroeger bij Nirvana. En daarna begon hij dit bandje. Dan kwam ook de soundtrack van de film Michael Jackson binnen. Die film die draait sinds ruime week in de Nederlandse bioscoop. En er is een producent die vertelt dat hij al aan een vervolg werkt. Echt waar? Op de soundtrack staan liedjes uit de beginperiode, zoals I'll Be There en I Want You Back. Toen was het nog de Jackson 5. En daarna komen we uiteindelijk bij het album The Wall en vervolgens de hits van Thriller en Bad. Die staan nog op de soundtrack. We kijken uit naar nieuw materiaal van Chris Brown en Ligi Lee, want heel binnenkort verschijnt er van hun een nieuw materiaal op de markt. En Sam Fender, Olivia Dean, vinden wij nog altijd verrukkelijk.

0: hebben het over The Small Faces. En we hebben het over Savage Garden. En we hebben het over I Want You. En we hebben nog meer over. Noem er eens een paar van de Small Faces. Dat zijn andere jongens dan de gewone faces, hè? Ja, deze, die hadden een paar hitjes, maar die kennen we natuurlijk allemaal. Ichiku Park, kennen we toch? Tin Soldier, kennen we toch ook als je hem hoort? En die derde? Dat was inderdaad Lazy Sunday. Het past bij de tijd van dit jaar. Het past bij het gevoel dat we hebben. Dan maar eens even lekker gaan draaien.
1: Het is oude meuk, maar het blijft leuk.

0: Hupsakee. Lekkere plaat, joh. Elok, Khalid doet ook mee. En het heet Dive in the May. Je trekt spontaan je korte broek aan. Bij muziek als dit.
1: Omroep Venray, live track.
0: Mooie live muziek voor je uitgezocht. We nemen je mee, Rome, Italië. Eros Ramazzotti staat op de planken. Hij niet alleen. Nee, een keur van artiesten om hem heen. Ik tel er al snel een stuk of 12, 13. Oh, daarachter ook nog één. Het zijn er 15. En in Nederland staan we dan heel vaak te kijken met één hand in je broekzak en de andere een glas bier. En dat is het dan wel. In Italië doen ze dat anders. Daar zingt men de liedjes woord voor woord mee. Alle leeftijden zijn uitbundig aanwezig. Dat hoor je ook op deze. Cose della vita.

is fijn. Hij is van Offenbach en het heet Miles Away. Daarvoor fijne live-opname Eros Ramazzotti live in Rome. Dan tel je al snel een 80.000 bezoekers en ze zongen allemaal mee op Cose della Vita. Deed hij ooit met Tina, ken je hem nog? Samen met Tina Turner zong je het liedje de hitparade binnen. Maar solo doet hij het ook en is hij ook voortreffelijk. Lachende gezichten in een augustus zomeravondzon. Werd het meegeblerd. Kleine 80.000 mensen, ik zei het al. Kijk je de videoclips, zie je ook dat de kinderen binnen zijn. Op de schouders bij ouders, allemaal plezier. Ze doen de ouders na. Lachen, zingen, zwaaien. Benny Hoevenaars is ook binnen bij ons. En wie is er nog meer? Teddy Swims is ook binnen. Dit is zijn nieuwste.

0: Mr. Know-it-all is zijn nieuwste. Je hoort hem zometeen.
1: De weekendkalender van de regio. Bernie Hoevenaars.
0: The man, the legend. Goedemiddag, Bernie.
2: Een hele goede middag en welkom bij het derde agendablokje voor vandaag hier bij Omroep Venray. Wat is er allemaal in Venray te beleven? Ik heb er een hoop dingen al verteld in de loop van deze ochtend. En nu gaan we verder, want we zijn nog steeds bij de zaterdag. Vanavond in Schouwburg Venray vindt een zinderende club vol licht en beats plaats. Blink Indoor 2026, of 2026, net hoe je wilt. Ze brengen een speciale Boiler Room Edition naar het Schouwburgplein. DJ's Burner, Devereaux en Stan Lucas zorgen voor een nacht vol elektrische energie. En de dansvloer gaat los voor iedereen van 18 jaar en ouder. Hier zijn kosten aan verbonden als je erbij wil zijn. En het feest begint vanavond om 10 uur tot diep in de nacht. Linedansen, laarzen en countrymuziek. Morgenmiddag wordt het gezellig druk in Venray. Bij Wijkcentrum Den Hoender draait dan DJ Hans een middag vol country op verzoek. De dansvloer is bedoeld voor iedereen die graag in beweging komt. En je ziet koppels en groepen samen passen zetten op de muziek. De zaal ligt aan de Sint-Ursulastraat 2 en het begint om 1 uur morgenmiddag. En het is volledig gratis. Het duurt van 1 tot 5 uur. Wat als je alles kwijtraakt, maar toch weer opstaat? Die vraag staat centraal bij de bijeenkomst van het kleurrijk krachtige vrouwennetwerk in Venray. Spreekster Violet Poniatowski die deelt morgen haar persoonlijke verhaal over verlies, onrecht en veerkracht. En dat wordt een lezing die raakt en je blik op kracht en menselijkheid verandert. En daarna volgt de workshop 1 stap vooruit. De middag is bedoeld om te ontmoeten, verbinden en inspireren. En je bent welkom van 2 uur tot 4:30 in de Schouwburg aan het Schouwburgplein. En een zondagmiddag vol muziek en ontspanning wacht je in Venray. Bij proeflokaal Goesting klinkt Lazy Sunday Afternoon met Chico Domek. En hij neemt je mee langs bekende nummers in een eigen verrassende stijl. En dan moet je denken van muziek van Elton John tot U2. Alles krijgt een warme persoonlijke twist. Je zit er ontspannen bij met een drankje en iets lekkers van het menu. Het vindt allemaal plaats bij Hensenisplein 13 en het begint vanaf 2 uur. Een laatste agendablokje, wat ik straks voor je heb om 3:30... gaan we onder andere jou een agenda geven over de Egelender muziek.
0: Oh.
2: Dat morgen plaatsvindt, maar ook over foute hits.
0: Oeh.
2: Nou, wil je er meer weten? Ja. Dat hoor je straks om 3:30. En nu gaan we terug naar Venradio.
0: Dankjewel, Benny. Foute hits. Ze beginnen meteen te denken van... Foute hits. Freek, ken jij een foute hit? Ja, noem eens iets, roep eens wat. Vamos a la playa. Dat denken we dan meteen aan, hè. Oh my god, moet ik hier een hele zaterdag foute hits gaan draaien. Nou ja, of in Engels gezegd, of second thought... We kunnen het ook niet doen natuurlijk, hè? Nee, het hoeft niet per se.
3: Beleef het met ons mee.
0: We kunnen het ook gewoon bij goede hits houden. Dan denk ik onder andere aan...

0: Ik hoor wat in dat plaatje. Goedemiddag, Marco Loon.
1: Hallo, goeiedag.
0: Ik hoor dat ting, ting, ting, ting, ting. Is dat ting, nou ting. Is dat nou een beetje gotcha? Somebody that I used to know?
1: Ik denk dat je gewoon even naar de dokter moet.
0: Ja, dat is sowieso. Dan moet
1: ik hoor het niet terug. Dat... Nee, maar ik hoor geen dossier erin terug of zo. Want nee? Je hebt wel eens een belletje. Ja, maar dat is gewoon een ja, weet niet.
0: Nee?
1: Een ander instrument in ieder geval.
0: Ja, de melodie komt mij gewoon bekend voor. Dus ze deed me meteen aan Gottschalk denken. Maar we hadden het ook al even over Licky Lee. Daar zit iemand met een lepel tegen een fles water of zo
1: ja,
0: te tikken.
1: Ja, dat is de cover. Van, of is dat... Ja, bedoel je wel het origineel? Want je hebt natuurlijk Trader Finger ook gehad. Die hebben dat met theekopjes en zo gedaan. Ja.
0: Eigenlijk een rockband die ineens wat anders gingen doen. En kreeg ze een hit. Dat is wel verstelbaar.
1: Ja,
0: en dan ga je iets bij voorstellen van... Nou, dan komt die wereldtournee eraan. Moet hij dan de hele tournee een fles water meenemen en een lepel? Of zit dat?
1: Ja, dat weet ik ook niet. Maar het is wel toevallig dat we het hierover hebben ook.
0: Ja, heel toevallig. Waarom?
1: Ja,
0: of
1: ja,
0: niet?
1: Ik kan het ook niet zozeer zeggen. Het heeft straks met de uitzending van doen.
0: Ik was er al bang voor. Jou een beetje kennende. De creativiteit heeft weer een hele week opgespeeld. En op zaterdagmiddag tussen 2 en 4 nou, moet je eruit, hè?
1: De creativiteit heeft eigenlijk tijd gehad de afgelopen 2 weken, hoor. Dat je vertellen, ja.
0: Want de verhuisdozen namen veel tijd in beslag.
1: Ja, inderdaad. Nou, ik ben inmiddels wel verhuisd, ja. Nou, gelukkig hebben we dat achter de rug, ja.
0: Vroeger zat jij 3 hoog. Hoe hoog zit je nu?
1: 2 hoog.
0: Is dat
1: de
0: verhuisgang?
1: Ik weet niet, de eerste etage is dat eigenlijk. Hè? Je hebt de begane grond en dan de eerste etage.
0: Mensen, die hadden dat nog wel eens.
1: Dus, dus dat... Ja, dat gaat verder goed.
0: Oh, en een beetje geacclimatiseerd?
1: Ja, ik wel, maar de rest van mijn spullen nog niet. Ik heb nog geen kledingkast staan en nog geen bureau. Dus alles staat nog op de grond en in kratten. En ja, dus dat is toch wel een beetje rommelig. Maar
0: en afscheid genomen van de oude gang en ondertussen een nieuwe street gang opgericht?
1: Nou, we moeten nog een beetje inzetten in de nieuwe gang, zoals je dat mooi heet. Ik weet niet, dat heet dat waarschijnlijk in Lena Veen, dat zo, nee. Maar, dus dat moet nog gewoon komen. Maar ja, dat zien we wel. We hebben er nog genoeg tijd voor.
0: Komt allemaal goed. Jouw kennen, komt allemaal goed. En zometeen, na 2, wens ik jou alvast een prettige wedstrijd, man.
1: Ja.
0: Dat ook goed komt.
1: Nee, ook. Nee, niet. En wedstrijdjes tijd nog.
0: Wat zeg je?
1: En nog wedstrijdjes tijd ook.
0: Tussen 2 en 4 zit ik eerst rangs, dat weet je.
1: Ah.

van Buren. Blijf zo'n fijne plaat. This is what it feels like. Ik wens jou een hele fijne zaterdag. En zometeen veel plezier met collega Marco Loenen. Golden Earring mag nog even.

0: Fan Radio.
1: Kremers BV uit Vierlingsbeek en Venray is al bijna 140 jaar de partij voor al uw glas, schilder- en onderhoudswerkzaamheden. Zij hebben hun duurzame vastgoedonderhoudsdienstverlening uitgebreid met specialistische gevelreiniging. Met het unieke kookwatertechniek kunnen zij alle ondergronden snel en vakkundig reinigen. Kortom, één partij voor al uw gevelonderhoud. Kijk op kremersbv.nl.
2: Op zoek naar een dagje uit waar je echt iets beleeft? Bij Museum Dorp de Locht stap je in het leven van vroeger op het Noord-Limburgse platteland. En in de meivakantie is er extra veel te beleven bij de Locht. Met bijzondere activiteiten zoals de Spindag, Aspergedag en de Lente Dierendag. Kijk voor meer informatie op museumdelocht.nl.
3: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasteraai, naar aspergeboerderij Friese, voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem, dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben, onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur, 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasteraai. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check Facebook.
0: Omroep Venray.
4: Het nieuws van 2 uur.
5: Michel Koenen met het NOS-journaal. De natuurbrand bij Het Harde is onder controle, maar nog niet helemaal uit. De brandweer gaf vanochtend het sein brandmeester. De brand brak woensdag uit op een militair oefenterrein. Of de brand ook is ontstaan door een oefening, dat is nog altijd niet duidelijk. De brandweer is al dagen bezig met blussen met ploegen uit het hele land. De stichting Behoud Veluws Landschap wil graag met Defensie om tafel om te praten over de ecologische gevolgen van de brand, zegt een voormalig boswachter tegen Omroep Gelderland. Naast een defensieterrein is het gebied ook een bijzonder natuurterrein met allerlei diersoorten die nu hun leefgebied kwijt zijn. Klanten van ING en Triodos hebben vanochtend moeilijker kunnen pinnen. Volgens ING lag het probleem bij een externe partij die pintransacties afhandelt, maar is de storing inmiddels voorbij. Voormalig Formule 1-coureur Alessandro Zanardi is overleden. In de jaren 90 reed hij ruim 40 Grand Prix. Na die carrière kwam de Italiaan nog uit in de huidige IndyCar-series. Een zware crash tijdens een race kostte Zanardi beide benen. Hij werd nog wel succesvol in het handbiken. Hij won op de Paralympische Spelen 4 keer goud. De Italiaanse premier Meloni zegt dat haar land een groot kampioen en een buitengewoon mens heeft verloren. Zanardi was volgens haar iemand die elke tegenslag in het leven wist om te zetten in een les in moed, kracht en waardigheid. Alessandro Zanardi was 59 jaar. En veel Nederlanders gaan dit weekend de grens over om te tanken in Duitsland. Daar is benzine en diesel de komende 2 maanden zo'n 17 cent goedkoper door een accijnsverlaging. Een liter benzine is daarmee zo'n 30 cent goedkoper bij de oosterburen. En op een volle tank kan tanken in Duitsland meer dan 10 euro schelen. Het weer nog, zon en wolken bij 20 tot 26 graden. Later vanuit het zuiden stevige buien met onweer en windstoten. Morgen bewolkt en veel buien en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
6: Boxenzin en dagverse asperges of heerlijke zoete aardbeien? Bij boerderijwinkel Jurke Oostrum oogsten we ze elke dag vers van eigen teelt. Geen zin om uw asperges te schillen? Wij doen het graag voor u. Naast asperges en aardbeien vindt u bij ons een uitgebreid assortiment groente en fruit. Zoveel mogelijk uit eigen streek.

openingstijden kunt u bij onze automaat terecht. Boerderijwinkel Jurke Oostrum. Altijd vers. Kijk op boerderijwinkeljeuken.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.

0: Simply Red van The Right Thing.
1: Genieten van je weekend met Omroep Venray.
2: Voor jou.
0: Hallo allemaal, we zijn er weer. Pst, we zijn begonnen.
3: Oh, kitje, we zijn begonnen. Ja, wat daar giet

0: dit de middagformule.
1: Oh. En maar balen, hè. Wat een baaldag. Is het zo mooi weer buiten? Met 20 plus graden moet je hier binnen zitten tot 4 uur. Maar mag je binnen zitten, want ja, het is wel leuk om in ieder geval wat muziek te draaien. Hartelijk welkom, een nieuwe middagformule op deze 2 mei 2026. En het is natuurlijk de weet dat Spotify met een groen vinkje kwam om echte artiesten te onderscheiden van muziek die door AI is gemaakt. Dat vind je verschijnt. Dat verscheen eigenlijk deze week pas bij artiestenprofielen en in zoekresultaten. Dus als je naar een artiestenprofiel gaat, bijvoorbeeld Ed Sheeran of zo, dan staat er dus een vinkje bij van geverifieerd door Spotify. Nou, het platform wil zo voorkomen dat luisteraars worden misleid, omdat er steeds meer AI-nummers opduiken. Alleen artiesten die dus door Spotify zijn gecontroleerd, krijgen dus het vinkje. Bijvoorbeeld op basis van concerten, merchandise en social media. En profielen die vooral uit AI-muziek bestaan, komen niet in aanmerking. Dus dat kun je daar een beetje van onderscheiden van wat nou echt is en wat niet. En volgens Spotify zal er bij de start meer dan 99% van de artiesten die mensen zoeken al geverifieerd zijn. Dus daar hebben ze van tevoren allemaal uitgekozen. De maatregel is wel onderdeel van een bredere aanpak tegen spam en misbruik van AI in de muziekindustrie. Dus ik denk dat heel veel artiesten hier wel blij mee zullen zijn met deze eerste stap. Eerste stap, ik weet niet of er meerdere stappen al zijn genomen. Maar het is voor de consument misschien wel wat handiger om te weten wat dan wel echte muziek is en wat niet. En wat dan weer eerder wordt aanbevolen. We gaan het allemaal zien. Maar misschien mocht je benieuwd zijn, ja, open dan even Spotify en dan zie je allemaal die vinkjes staan en zo. Dan misschien een stap in de goede richting.
2: Dit is de middagformule voor jou bij Omroep Venray.
1: Ja, met nieuwe muziek van The Ordinary Boys. Zeg je misschien helemaal niks. Ik heb een verhaal over AHA voor je. Althans, het land waar AHA vanaf komt. We Are Scientists komt eraan. En de nieuwste van Jennifer Lopez en David Guetta heb ik voor je klaarstaan. Save Me Tonight.
3: Dit is niet leuk.
0: Dit is de middagformule.

Over the Red Strip. Maar naar Noorwegen. Er is een enorme vikingschat gevonden deze week. Het gaat om bijna 3000 zilveren munten uit de vikingstijd. Ze zeggen ook daadwerkelijk dat het een unieke ontdekking is die je misschien maar één keer in je carrière meemaakt. Althans, archeologen uit de provincie Innlandet. Uit die regio dus waar het gevonden is. Het vermoeden is dus dat de munten zijn begraven in de late vikingstijd, rond 1047. Lang geleden, in ieder geval. De laatste keer dat er een Noorwegen grote muntenschat uit die tijd werd ontdekt, was in 1950 alweer. Ook weer een tijdje geleden, maar wat meer in de buurt dan 1047. Er was sprake van bijna 1000 munten. En als we het dan toch over schatten hebben, in die muziek heb je natuurlijk wel schatten die uit Noorwegen komen. Muzikale schatten uit de schatkist, ook AHA bijvoorbeeld. Wie kent ze niet? En om het dan toch wel eventjes onder de aandacht te brengen. Even een plaatje draaien, komt het nog wel, hè? Take on me, om op Venraai.

De Noolse muzikale schat, genaamd Aha en Tape on Me. Omhoog van rijden tijdens de middagformule op deze zaterdagmiddag. En van, van Aha naar een redelijk bekende band. Naar een, misschien een groep die je niet zo heel goed kent. Maar ze zijn wel 10 jaar afwezig geweest. En deze week weer teruggekeerd. Ja, ze hebben een nieuwe single uitgebracht, deze gasten. The Ordinary Boys, zo heette die, band. Ze keren terug in de studio en frontman van de band, beschrijft het nieuwe werk als de verhalen die we aan onszelf vertellen om ons slechte en onfatsoenlijke gedrag te rationaliseren. Moeilijk woord ook. Of in ieder geval, ja, ja, dat dus. Ja, de nieuwste track van de band uit Worthing, uit Groot-Brittannië, verschijnt op hun nieuwste album Scruff of the Net. Eerder dit jaar speelde de band 2 uitverkochte intieme concerten in de Strong Room in Londen en in de venue in Worthing, in een plaats waar ze dus vandaan komen. En reeds festivaloptredens en supportshows staan nog op de planning. Die komen er dus nog aan, waaronder optredens naast Madness en shows op Victorious Festival en Together Again Festival. Allemaal in datzelfde land dus. En ik heb eentje deze gasten in het standje Buurruzie laten draaien. Namelijk met deze plaat. Over the counterculture. Over the counterculture, while you live your life in ways. Deze plaat is inmiddels 22 jaar oud. Deze nieuwe plaat klinkt wat meer als een popplaat. Of het de hitlijsten gaat halen, weet ik niet. Durf ik te betwijfelen. Misschien dat het in Groot-Brittannië nog wel wat meer gaat storen dan hier. Maar ik ga het een kans geven. De nieuwe plaat heet Peer Pressure. En je wordt er wel vrolijk van, hoor. Kan je verzekeren. The Ordinary Boys bij Move & Ride. Nieuw bij de middagformule.

dit van Years and Years en King. En daarvoor hoorde je de nieuwste plaat van The Ordinary Boys, heet Peer Pressure. En dit is Deep Blue Something, Breakfast at Tiffany's, Sommel van Rij.

0: Tiffany's. Het weer van vandaag en morgen dan. Het is vanmiddag ruime tijd vrij zonnig met enkele wolkenvelden en stapelwolken. Het wordt in de loop van de middag maximaal 24 tot 26 graden. Op het einde van de middag en vooral vanavond trekken vanuit het zuidwesten enkele regen en onweersbuien over Limburg. Lokaal met hagel en windstoten. Morgen wordt het half tot zwaar bevolkt met opklaringen. En in de loop van de dag trekt een aantal buien dan weer over Limburg. Tijdens lange droge perioden en af en toe zon wordt het op de zondagmiddag nog maximaal ruim 20 graden. Het verbaast me nog dat er geen weercodes zijn gemeld. En als het zo zou zijn, dan Richard Groenendijk had het wel mooi verwoord. We staan toch wel een beetje door met die weercodes, hè?
1: Wij zijn toch ook helemaal niks gewend in Nederland met die weerscodes. We kunnen toch niks aan. Houd erop. 'S Ochtends vroeg bij Jan de Hoop. Dat begint het al in het nieuws. Dan staat er voor zo'n scherm zo van Nederland. Staat zo'n stok met haar. Ik weet niet wie het is. En die staat dan heel ingewikkeld te doen. Oh, levensgevaarlijk, code rood. Als u niet naar buiten hoeft, moet u het zeker niet doen. Ja, dat hoef je maar één keer tegen mij te zeggen natuurlijk. Zit ik gelijk in de kelder met een plastic tas met voor 6 weken hagelslag. Ja. Ja, en het meest verneukeratieve is dan nog. Als je aan het eind van de dag door een kier kijkt om te kijken wie er allemaal doodgewaaid zijn, zit heel de straat te barbecuen met elkaar. Nou, sorry hoor.
0: Ja, zo kan het ook. Zometeen Freddy Doos to Hollywood en dit is Harry Styles.

0: zou 3 jaar geleden niet van buiten hebben gedacht dat het leuk was. Ik ben nu totaal gefascineerd. Ja, oprecht ja. Ja, omdat het prachtig is.
1: Dit is de middagformule bij Omroep Venray.
2: Relax.

Frenchy Dose of Hollywood en relax. Het is weer zo weg. Het is precies 20 voor 3. Wat een timing. Tenminste, op mijn klok dan. En het is tijd voor horen, maar dan achter tevoren. Het spelletje op de zaterdagmiddag. En de bedoeling is vrij simpel. Het spel daarentegen kan nog wel eens lastig zijn. Ik zal het aan je uitleggen. Het is heel simpel. Ik laat aan jou zometeen een fragment horen van een plaat. En aan jou dus de vraag of je dus weet te herkennen welke plaat het is. Het enige wat er wel eens moeilijk zou kunnen zijn, is dat het fragmentje wat je dan zometeen gaat horen achterstevoren wordt afgespeeld. Dus dat maakt het dan een beetje lastig om het te kunnen herkennen. Maar wellicht heb je het ook wel heel snel geraden. Ik kan het niet voor je bepalen. Maar weet wel dat als je het antwoord weet, je natuurlijk je altijd mag melden via omroepfanai.nl en druk dan op die groene knop. Die staat helemaal voor je open en die staat helemaal voor je klaar. Dan zien we dat daar verschijnen. Ik laat de opgave aan je horen. Dit is hem.

0: Weet je wat nou zo balen is? Is dat Wil van der Leesel het antwoord al heeft voorgezegd. Ja, welke plaat het dan zou zijn?
1: Ja, geen idee.
0: Daar mag je zelf gaan raden. Omroepfanrij.nl, druk dan op die groene knop. Laat daar even je antwoord achter als je dus weet welke plaat je zojuist voor een paar seconden achter te horen hebt gehoord.
2: Ga naar omroepfanrij.nl en druk op de groene knop.

0: droge tijden met Eric Clapton en I Shot the Sheriff. Valt dat al een politiebericht is, hè?
1: Ja.
0: Ja, dan een heeltje track uit ja, toch wel een jaar. Ja, die wel lang geleden is ook. 21 jaar geleden. En een plaat die je misschien nog wel kent van vroeger. Het jaar is 2005. Google Maps wel bijvoorbeeld gelanceerd dat jaar. De tv-zender Talpa begint met het uitzenden van programma's. Angela Merkel werd de eerste vrouwelijke bondskanselier van Duitsland. En muziek van Raccoon en James Blunt ging als warme broodjes over de toonbank. Werkelijk waar. Ja, er waren niet om aan te slepen. En tussen die muziek klipte deze platen ook nog wel een beetje tussendoor. Lekker energiek, beetje rauw. En vooral een nummer dat je vertelt. Gewoon blijven doorgaan, ook al even als het even niet mee zit. Perfect om je weer een beetje op te laden. En van een gelijknamige album is dit Move Along van de All American Rejects. Ja, dat album heet ook Move Along. Hoe simpel wil je het hebben, hè? Omroep Venray, de middagformule. Goedemiddag.

Y'all welcome rejects. Move along. Uit 2005 inmiddels, tijdje geleden. Mocht je de opgave van Horema als tevoren vandaag gemist hebben en je wil nog meedoen, geen probleem, geen zorgen, geen paniek. Er is nog een kans namelijk om de opgave nog eens te horen. En die komt er nu aan. Dus even goed luisteren. Herken je deze plaat die achterstevoren wordt afgespeeld?

0: dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.
1: Omroep Venray.
2: Het nieuws van 3 uur.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. De politie heeft in totaal 8 mensen aangehouden na een steekincident in Winschoten gisteravond. Onder de verdachten zijn ook 3 mensen die gewond raakten. Gisteravond kreeg de politie een melding over een incident op straat in de Groningse plaats. Vrijwel direct werden toen 5 mensen opgepakt. Korte tijd later vond de politie op verschillende plekken in Winschoten 3 mensen met steek- en snijwonden, onder wie een minderjarige. Ook zij zijn toen opgepakt. Wat er precies is gebeurd, weet de politie nog niet. In Vlissingen is een minderjarige opgepakt die een foto op sociale media had gezet waarop een mogelijk vuurwapen te zien was. In het huis van de verdachte vonden agenten het mogelijke wapen, soft- en harddrugs en een grote hoeveelheid contant geld. Die spullen zijn in beslag genomen. Voor de kust van Jemen hebben gewapende mannen een olietanker gekaapt. Volgens de Jemenitische kustwacht is het schip geënterd en vaart de tanker nu richting Somalië. De olietanker wordt door de Jemenitische kustwacht in de gaten gehouden. Piraterij komt vaker voor in de Golf van Aden. Vorige maand waren er ook al 2 incidenten waarbij schepen werden gekaapt. De Europese Unie heeft in 2008 een missie opgezet om piraterij rond de Hoorn van Afrika te bestrijden. Bij nieuwe Israëlische luchtaanvallen in het zuiden van Libanon zijn zeker 7 mensen gedood. Ook zijn er meerdere gewonden. Het Israëlische leger heeft weer een evacuatiebevel uitgevaardigd voor meerdere dorpen in het gebied. Officieel geldt er een staakt het vuren, maar in de praktijk zijn er dagelijks aanvallen van het Israëlische leger en Hezbollah. De militante beweging zegt dat er vandaag weer Israëlische troepen zijn aangevallen in een van de dorpen in het zuiden van het land. Het weer, zon en wolken bij 20 tot 26 graden. Later vanuit het zuiden stevige buien met onweer en windstoten. Morgen is het bewolkt en buien en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasterij, naar aspergeboerderij Friese... voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem? Dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben... onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur... 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasterij. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check Facebook.
4: Mam, ik weet al wat ik wil voor mijn verjaardag. Ik wil naar de Schouwburg in Venray. Ik weet alleen nog niet welke voorstelling ik moet kiezen.

0: want er zijn zoveel leuke en die wil ik eigenlijk allemaal wel zien. Mam, mam, luister je wel?
1: Boeimakershorst is een vertrouwd adres voor de levering of het afhalen van diverse materialen zoals grind en split, compost en veenproducten, zand en granulaten. Vanuit vakmanschap en de jarenlange ervaring leveren wij aan particulieren en bedrijven. Zie ook boeimakershorst.nl voor openingstijden.
2: Uur 2 van de middagformule. We spelen horen naar een achtervolger. De opgave liet ik jou dus 10 minuten en 20 minuten geleden horen. En met de vraag of jij dus wist welke plaat je achtervolger hebt gehoord. Want dan moest je raden natuurlijk. Uiteindelijk hadden we één antwoord goed. Of tenminste één goed antwoord binnen. Dat was namelijk van Anton. Die stuurde via omroepfanrij.nl en dan die groene knop. Dat het I Follow Rivers was van Triggerfinger. Maar Licky Lee had ik ook goed gerekend, toch? Aangezien Anton beide, zowel de artiest als de titel goed heeft geraden, heeft hij bij deze de erepleit van de middagformule. Maar dan heb ik natuurlijk de jingletje weer niet klaarstaan. Hier. Ja, thanks. Wat een voorbereiding, jongens. Ja. Ja, het moet allemaal compleet zijn, hè?

0: Van Fly By Midnight, You Come Around, Nena en Ken Wild komt eraan voor je. En de next 2 ID Memory Track van Silsonic.
1: Genieten van je weekend met Omroep Fanradio.

Ken Wild en Any Place, Anywhere, Anytime. Daarvoor Triggerfinger met I Follow Rivers. De grootste hit die nog steeds op de radio gedraaid wordt. Wat andere plaat van Triggerfinger. Ja, dat kan misschien weer net niet natuurlijk. Ze hebben wel een moeilijke tijd achter de rug. Want ja, vorig jaar overleed bassist Paul van Breustigum. En hij heeft wel een vintage deut opgeleverd. En ja, toch wel in de band. Kwam toch wel als een klap aan. Maar hebben afgelopen april, eind april... optredens verzorgd in Paradiso. Dus ze zijn wel lekker aan de toeren. Ze zijn lekker bezig. En misschien dat er nog wel optredens aan beginnen te komen. Wie zal het zeggen? Geen idee. Over optredens gesproken. Ik was hier laatst nog geweest. Afgelopen maart. Zou je zeggen, dit is een aanrader. Deze was er nog niet uit. Ze kwam daarna pas als bonusmateriaal. En hoor je dus nu in de middag.

Zonnetje trekt een beetje weg hier door Venray. De wolken die nemen dus de plek in van de zon. Dat is wel een beetje jammer. Maar het is nog wel redelijk goede temperatuur. Ze zeiden het al, hè? Vanavond kan het misschien wel weer onweer, regen en anders top en eraan. Dus wees daarop voorbereid. En natuurlijk voor 92 ID Memory Track. We gaan weer terug naar 2022.

0: ik had gisteren een etentje met, met iemand. En die, we hadden het dus ook over dit programma gehad. Hè, over de middagformule en zo. En dat het dus vandaag weer een nieuwe uitzending is. En ze zei, nou, goed succes in ieder geval ermee. En ze zei van, nou, dankjewel. Is er misschien nog iets wat voor je kan draaien? Ja, misschien iets van Harry Styles en Taylor Swift of zo. En anders mag ik ook wel Fleetwood Mac zijn en Queen. Nou, Queen was al vergeven aan natuurlijk collega van dienst Erik van Opteleid, die zometeen om 4 uur te horen is. Maar ja, dubbel winst, want Harry Styles en zowel Harry Styles als Taylor Swift zijn voorbijgekomen. Dus nou, ik heb iemand heel blij gemaakt volgens mij.
1: De 90.2 Memory Track. Een 90.2-idee uit de oude doos.
0: Dus we zijn dan ook weer, hè? De goede service van de middagformule. Dan zit je wel goed, toch? We gaan terug naar het jaar 2022. Ja, ver voor de tijd dat Bruno Mars bijvoorbeeld I Just Might heeft uitgebracht. Of de samenwerking met Lady Gaga. Of hoe heet die andere beste mevrouw er alweer? Ik moet even zoeken. In ieder geval met Apathé. Ik weet in ieder geval dat een goede vriend van mij daar een hit aan heeft. Oh ja, Rosé, dat was het. Ja, daarvoor dus een samenwerking met Silk Sonic. Dat klonk weer heel anders dan die platen die je net hebt laten horen. Volgens mij hebben ze ook niet echt de top 40 weten te halen. Maar in ieder geval wel een mooie stempel als 92-idee weten te bemachtigen. En ook wel zeer terecht, toch? Want wij als Omroep Venray zijn best wel fan van dat soort muziek. Ik weet in ieder geval van een aantal mensen zeker weten dat het album van Silk Sonic en Bruno Mars wel echt goed in de smaak valt. Dus vandaag in de spotlight, vandaag. Zowel, ja, dat, die hele samenwerking. In de plaats Smoking Out The Window.
1: Dit is de Memory Track van deze week. Woo!

0: Throat steekt nummer uit. Reptilia hier bij Omroep Van Rij. En hoor je dus vandaag dus op de voorbij komen. Het weer voor de aankomende dagen dan. Vanaf maandag worden tijdens opklaringen nog net 20 graden bij weinig wind in de richting tussen het westen en noorden. In de loop van de dag komen er buien en of langere perioden met regen. Dinsdag wordt het op bevrijdingsdag overwegend bewolkt en koel met hoge temperaturen van 13 graden. Er zijn perioden met regen met een bij een matige wind tussen noord tot noordoost. Ook woensdag is het met temperaturen van 14 graden duidelijk kouder dan gebruikelijk. En bij een matige wind uit het noorden tot noordoosten trekt er enkele buien over Limburg. Waarschijnlijk wordt het dan vanaf donderdag en vrijdag droger, zonniger en net iets warmer. Nog iets warmer. Nou, in ieder geval warmer dan de andere dagen, zeg maar. Het zal wel ongeveer net zo warm zijn als vandaag. We gaan het zien. En wat we ook gaan zien, wat we gaan horen, is de weekendagenda met Bernie Hoevenaars.
1: De weekendkalender van de regio.
0: Weekendkalender dan.
1: Bernie Hoevenaars.
0: Goedemiddag Bernie, kom er maar in.
2: Goedemiddag. Het laatste agendablokje hier bij Omroep Van Rij Radio. Wat is er in Van Rij te beleven? En we gaan ook een beetje vooruitblikken voor de komende week. Maar eerst nog even de zondag. Een middag vol e-kalender muziek. Zondag zaal 7 in Van Rij. Die Edelweisskapelle brengt er warme klanken van Ernst Mosch tot leven. In Hotel Asteria hoor je tussen 2:30 en 5:00 een muzikaal eerbetoon vol sfeer. Elk nummer wordt ook afgewisseld met verhalen en beelden over de muziekgeschiedenis. Zangeressen Annie en Rens zorgen voor extra kleur in het programma. De zaal ligt aan de Merceesseweg 80A en gaat open om 2:15. En het begint om 2:00 en hier zijn kosten aan verbonden. Foute hits, grote lach en volle bingo-kaarten. Morgenavond wordt het in Van Rij één groot mezingfeest. Bij de Uitmarkt staat dan de foute muziek-bingo op het programma. Vanaf 8:00 morgenavond ga je los op guilty pleasures en herkenbare knallers. En je hoort muziek die je niet stil laat zitten. Het begint om 8:00 en het ligt aan de Grote Markt 19. En hier zijn kosten aan verbonden. Dan maandag op dodenherdenking wordt in Van Rij ook stilgestaan bij de Nationale Dodenherdenking met een korte plechtige ceremonie. Bij Van Rij War Cemetery start de herdenking om 6:00 maandag in de avond. En daar wordt in alle rust stilgestaan bij de slachtoffers van oorlog en geweld. En de bijeenkomst geeft bezoekers de ruimte om daarna ook aan te sluiten bij de herdenking in het centrum. Iedereen is welkom om samen te herdenken en te gedenken. En de War Cemetery ligt aan de Hoenderstraat 99 in Van Rij. Daarna in de Sint-Petrus-Bandenkerk begint om 7:15 een herdenkingsbijeenkomst voor vrede en vrijheid. Burgemeester Michiel Uitenhaag, deken Smeets en andere gastsprekers zullen het woord geven en vertellen over de herdenking. En leerlingen van basisschool De Meent uit Leunen dragen ook bij. En de muzikale omlijsting komt van Sint-Catharina Leunen-Veulenheide, SMT Oostrum en de Oudlanders. En na afloop volgt een stille tocht naar het monument. Om 8:00 klinkt dan natuurlijk weer de 2 minuten stilte. Ten slotte wil ik je nog wel even meegeven, dat vind ik wel zonde om dit te laten liggen, dat er dinsdag natuurlijk Bevrijdingsdag weer gevierd wordt. En er wordt ook 81 jaar vrijheid gevierd met een live terrasconcert van Ethan Huis, samen met Café Compaan en De Uitmaakt. En je hoort herkenbare top 2000 hits en zingt mee met The Sound of Freedom. Je bent welkom vanaf 2:30 om de vrijheid samen te vieren en ook te genieten van Ethan Huis. Er is nog veel meer agenda, maar ik moest echt een selectie maken. Maar volgende week, vrijdag, tussen 6 en 7 weekendkalender, hoor je weer nieuwe agendatips voor de komende week dan in Van Rij. En anders weer in blokjes om 10:30, 11:30, 2:30 en 4:30. Marco Loene staat weer te trappelen van ongeduld en dan gaat weer verder met zijn middagformule. Ik wens je nog een hele fijne zaterdag, fijn weekend en een goede dode herdenking CQ Bevrijdingsdag toe.

0: Man, Homewrecker van Mo Van Rai. En daarvoor hoorde je dus Four Strings en Carlos met de Silmarillia. Zeg ik dat zo goed? Ja, ik denk het wel, joh. Kan het niet proberen, ook niet. Lekker dance classic uit de zero. Zo van versie 2 dan wel, hoor. Ja, goed, maakt ook helemaal niet uit. We gaan door naar het standje burenruzie, staat er voor je klaar. Nou, het is zaterdagmiddag in principe dan... halen we eventjes een plaat even naar voren die jou extra energie geeft op deze zaterdagmiddag. En dat kan van alles zijn. Een goede stevige classic rockplaat uit de jaren 70 of 80. Of misschien een plaat die recent is uitgekomen en daar ook wel lekker rock'n'roll is. Iets waar je gewoon lekker energie van krijgt. En mocht je zelf wel wat suggesties hebben, mag je dat natuurlijk even doorsturen via omroepvennerij.nl en dan die groene knop. Als je nog snel bent, neem je het even mee voor misschien de volgende week wel. Suggesties zijn natuurlijk allemaal welkom. En kun je nou niet genoeg krijgen van alle standje buurruzieplaten, dan, dan heb ik in ieder geval even een playlist voor je samengesteld op Spotify. Dat heet dan Standje Buurruzie, de playlist. Met heel wat meer leuk materiaal wat je misschien wel zou willen opslaan en zou willen proberen. Vandaag is het de beurt aan Billy Idol. Drie te raden welke plaat het is.
1: Zet je radio op standje.
0: Ja.
1: Burenruzie.
0: Rebel Yell.

Maroon 5. En Misery. Ik ben benieuwd of het net zo inhoudelijk is in weekenddienst als in dit programma. We moeten maar even zien. Zometeen gaan we even wat tijd horen. En dit is Joe en End of Beginning.

afgelopen. En is die Erik Vondt alleen nog niet in de studio? Die komt er zo wel aan waarschijnlijk. Maar goed, ik zou in ieder geval wel vertellen dat de tijd van de middagformule er nu op zit. Zometeen dus tussen 4 en 6 Erik Vondt erbij. Een weekenddienst. En het schijnt dus dat ik een jingletje van hem heb gejat. Dus dat wordt er een hele grote ruzie achter de schermen. Nou, dat zal wel meevallen hoor. We kunnen heel goed door één deur natuurlijk. Veel plezier daarmee. Volgende week zijn we weer terug met een nieuwe middagformule. Met nieuwe muziek, met alles erop en eraan. En dan gaan we het allemaal zien. En misschien nog wel met goed weer. Dat moeten we maar even afwachten. Net zo goed weer als vandaag. Dan hebben we het netjes klaar. Hè? En ik wens je een goed weekend toe. Ah, dat komt Erik net binnen. Ja, net te laat, jongen.

0: ook zo'n zin in dagverse asperges of heerlijke zoete aardbeien? Bij boerderijwinkel Jurke Oostrum oogsten we ze elke dag vers van eigen teelt. Geen zin om uw asperges te schillen? Wij doen het graag voor u. Naast asperges en aardbeien vindt u bij ons een uitgebreid assortiment groenten en fruit. Zoveel mogelijk uit eigen streek. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht. Boerderijwinkel Jurke Oostrum. Altijd vers.
1: Op zoek naar een dagje uit waar je echt iets beleeft? Bij Museum Dorp de Locht stap je in het leven van vroeger op het Noord-Limburgse platteland. En in de meivakantie is er extra veel te beleven bij de Locht. Met bijzondere activiteiten zoals de Spindag, Aspergedag en de Lente Dierendag. Kijk voor meer informatie op museumdelocht.nl.
0: Kijk op boerderijwinkeljeuken.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.
2: Omroep Venray.
3: Het nieuws van 4 uur.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. Na de natuurbrand bij het Harde zijn er nog meerdere warme plekken in de grond. Die worden in de gaten gehouden met warmtebeeldcamera's, zodat het vuur niet opnieuw kan oplaaien. Vanochtend gaf de brandweer het zijn brandmeester. Het vuur brak woensdag uit op een militair oefenterrein. Of de brand ook is ontstaan door een oefening, wordt nog onderzocht. De brandweer was dagen bezig met blussen met ploegen uit het hele land. De politie heeft in totaal 8 mensen aangehouden na een steekincident in Winschoten gisteravond. Onder de verdachten zijn ook 3 mensen die gewond raakten. Gisteravond kreeg de politie een melding over een incident op straat in de Groningse plaats. Vrijwel direct werden toen 5 mensen opgepakt. Korte tijd later vond de politie op verschillende plekken in Winschoten 3 mensen met steek- en snijwonden, onder wie een minderjarige. Ook zij zijn toen opgepakt. Wat er precies is gebeurd, weet de politie nog niet. In de provincie Utrecht wordt zo'n 12 kilometer aan rechte sloten en beken weer krom gemaakt. Daardoor moet de natuur zich gaan herstellen. De provincie en het waterschap trekken er 6 miljoen euro voor uit. Met dat geld worden de bochten gemaakt en bomen en planten bij het water gezet. Vroeger werden de sloten juist rechtgetrokken, zodat het water beter afgevoerd kon worden. Maar in periodes zonder regen valt een beek snel droog. Ook is er nu weinig leven in en om de sloten. Veel Nederlanders gaan dit weekend de grens over om te tanken in Duitsland. Daar is de benzine en diesel de komende 2 maanden zo'n 17 cent goedkoper door een accijnsverlaging. Een liter benzine is daarmee zo'n 30 cent goedkoper bij de oosterburen. Op een volle tank kan tanken in Duitsland meer dan 10 euro schelen. Het weer, zon en wolken bij 20 tot 26 graden. Later vanuit het zuiden stevige buien met onweer en windstoten. Morgen bewolkt en buien en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
5: Van 5 tot en met 7 juni gaat de 7e editie van het meerdaags wandelevenement Venray van start. Hoeveel dagen ga jij lopen? 1, 2 of zelfs 3 dagen? Jij hebt de keuze uit 6 afstanden per dag en elke dag zijn de routes anders. Je mag ook elke dag een andere afstand lopen. Keuze genoeg dus. Op zondag is er ook nog de mogelijkheid om 5 kilometer te lopen. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen gratis deelnemen aan deze afstand. Na het wandelen nog even nagenieten? Geen enkel probleem. Iedere middag is er volop muziek en bedrijvigheid op het Schouwburgplein. Jij wandelt er ook mee? Door je deelname steun je ook onze goede doelen. Stichting ALS Nederland en Stichting Durf te Vragen. Nog niet ingeschreven? Doe dit dan snel via wandelevenementvenray.nl, waar je nog veel meer informatie kunt vinden.
6: Wist jij dat Aardbeienland in Horst het hele jaar door geopend is? Er een 5000 vierkante meter overdekte speel- en sprookjestuin is. Een cadeauwinkel, speelhal, sprookjespark met 4 speeltuinen. En een fantastisch en betaalbaar restaurant om de dag af te sluiten. Oh ja, en parkeren is gratis. Zie ook aardbeienland.nl.
7: Ha, lekker. Voorjaar. Dus liefhebbers, op naar restaurant en aspergewinkel Poort van Loon in Vieringsbeek. Heerlijke asperges, vers uit de grond. En die schillen wij graag.

0: Voor u. In restaurant Poort van Loon kunt u genieten van een heerlijke aspergemaaltijd of een lekker tussendoortje. En voor verse asperges, aardbeien en smakelijke streekproducten kunt u terecht in onze aspergewinkel. Poort van Loon is gevestigd aan de Overloonseweg 10A in Vierlingsbeek. Direct aan de A73, afslag 7. In het aspergeseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op poortvanloon.nl.
1: Aardbeienland, het gezondste themapark van Nederland. Het uitje voor jong en oud. A73, afslag 10, Horst. Zie ook aardbeienland.nl of Facebook.

0: zijn we weer.
1: Dit is Weekenddienst met Erik van Otterdijk. Wat klinkt dat lekker, hè?
2: Ja, het is goed. Je mag dat zo vinden. Vind dat maar zo. Het is goed. Laat maar zo. Het is goed.
3: Hey, hallo. Erik van Otterdijk.
4: Deze jongen is

denkt, we doen eens een keer de originele. We hebben ook nog die versie in ons systeem staan van de Tribute to Toto Band. Een paar maanden geleden erin gezet. En de aanleiding van het optreden was hier in Buurgaven. Maar ik denk, die originele is misschien dat iets beter. Marco! Dankjewel, Marco. Ja, ik moet even bewijzen dat ik live zit.

gisteravond was. Alleen ik kwam met het idee. Dus mijn idee. Nee, ik ga het even over vandaag hebben. Want ja, je zult het niet geloven. Het is 2 mei. Het is de eerste zaterdag van de maand mei. En wat denk je? Het is altijd de eerste zaterdag van mei. Dat is de internationale dag van het naakt tuinieren. Ook wel bekend als World Naked Gardening Day. Ik heb vanmorgen in de tuin gewerkt. Ik heb mijn gras geverticuteerd. Ik heb het woord even opgeschreven, hoor. Geverticuteerd. Niet naakt trouwens. Vond de buurman gaat daar geen toestemming voor. Maar wij hier bij Omroep Venderijk dachten van ja, dat is wel elke dag een dag van de internationale dag van het naakt tuinieren. En wij wilden eigenlijk morgen uitroepen als landelijke dag van het naakt radioprogramma presenteren.

0: Oh, Marco?
1: Hè?
0: Marco?
1: Huh?
0: Kom eens. Kom eens.
1: Ja?
0: Plaatsaflof.
2: Ja, daar staat je nieuw in.
0: Ja, van kort omdat ik wacht. Ja, zitten we diezelfde te praten over een paar over nieuwe telefoon en dergelijke.
2: Ja,
0: en dan krijgen we dit.
2: Druk,
0: ja, ja, goed. Maar dan, dan ga ik even iets anders doen. En dat is... Wacht even, moet ik even alles verschuiven, zeg.
2: Ik leen zo voorbereid, dit.
0: Ah, ja, nee, ik had hem al, ik had hem al voorbereid, maar...
2: Oh.
0: Wacht even, wat ik moet nog meer hebben? Deze moet ik nog meer hebben. Dan gaan we meteen even een spelletje spelen, wat ik al een tijdje niet meer gespeeld heb, door omstandigheden. En dan

0: Het spel heeft heel wat inhoud, hè?
1: Ja, maar heb je het vorige week niet gespeeld?
0: Nee.
1: Oh.
0: Toen ik alleen als live ben.
1: Oh, dat wil wat zeggen. Ja.
0: Ja, ik mag er nooit zeggen dat ik af en toe op een cassettebandje zit. Dus, wacht even. Ben wij nou wat aan het instellen?
1: Ja.
0: Oh, zo.
1: Ja, het klonk niet lekker. Dat is wel vaardig, maar
0: ja, bent
1: nu
0: wel
1: helemaal. Ja,
0: is... Nee, het happy ending is het einde van een liedje. Hè? Dus niet het intro waar je moet raden of de laatste 3000 milliseconden... zoals bij Veronica, de 1000 milliseconden. Nee, het is het laatste gedeelte van de plaat waar je moet raden.
1: Oké, okay, dus laatste 1000 milliseconden.
0: Nou, nee, in dit geval is het misschien iets van 2-3 seconden. Dus,
1: oh.
0: Maar het is altijd een plaat met een staand einde, dus geen fade-out.
1: Nee, dan wordt het wel heel lastig.
0: Ja, dat wordt een beetje lastig. Dus, en wat kun je dan winnen? Helemaal niks.
1: Oh, nee, dat is voor mij.
0: Ja, maar stel dat jij wint, dan kun je wel zeggen tegen je... Heb jij vrienden? Ja, vrienden, hè?
1: Ja, redelijk.
0: Ja, dan kun je wel zeggen tegen je vrienden van... Hey, ik heb afgelopen zaterdag een happy ending gewonnen.
1: Ja.
0: En leg dat dan maar eens even uit wat het inhoudt.
1: Ja, ze stellen sowieso geen vragen bij mij. Dus zeggen ze, neem maar op de koop toe.
0: Oké. Weet jij wat dit is?
1: Oh ja.
0: Ja, weet je?
1: Ik weet hem, ja.
0: Ja? Oké. Welke kleur is het?
1: Volgens mij is het heel donker.
0: Ja.
1: Donkere kleur. Bijna tegen zwart aan, toch?
0: Ja, dat is zwart, ja.
1: Ja.
0: Oké.
1: Ik heb zo'n gevoel dat je het weet.
0: Ja, ja.

met Treintje Oosterhuis. Als zangeres van Touch Me There. Nou, hoop dat de rest van het uur wel goed gaat. Het is in ieder geval 4:58. Dat wil zeggen, het is tijd geworden voor de verjaardagen. Moet ik dit even openen. 2 mei.

0: mensen. David Beckham, de voetballer, wordt vandaag 51. En de acteur Dwayne Johnson wordt 54. En dan de man die ze in België Bertje Huppelding noemen. Nee, is niet Bruce Springsteen, dat is Huppelkei. Nee, Engelbert Humperdinck. Ja, zoek maar even op Wikipedia, dat is zo lang geleden. Hij wordt 90 vandaag. Foreigner, die ken je nog wel. Cold as Ice, I Wanna Know What Love Is. Luke Wem heet zijn zanger, dat heet die zanger. Wordt vandaag 76. En Prescott Niles. Als je zegt van, die naam heb ik nooit gehoord. Niet schamen. Gewoon niet schamen. Ik wist het ook niet. Het is namelijk de bassist, ik speel de bof, van een band. En bassisten, ja, die... Ja, het zijn net mensen die er onderhang bij hangen ergens. Van ja, het moet toch een beetje plaatsvulling zijn. Maar op het moment dat zij niet spelen, dan mis je echt dat volle geluid in een band. Dat is een bassist. Hij is de bassist van The Neck. En die band ken je nog van onder andere My Sharona. Die heb ik uitgekozen van... daar zit dus in het begin, redelijk in het begin, een lekkere bas solo.
1: Hupen de Piet, hoera ja! Dacht het wel!
0: Luister maar, komt die bas. 1, 2, 3, 4. Dit is dus Prescott Niles.

Sommige platen hebben een nogal lang intro dat normaal gesproken volgepraat wordt door de DJ's. Hierbij vertellen ze soms zeer onzinnige dingen om de tijd vol te lullen. Maar Erik is hier helaas te lui voor en schuift het dus maar voor mij. Ik kan niet zeggen dat ik dit een fijne inspreektekst vind, maar ja, ik heb weinig keus. Gelukkig is het intro afgelopen en beginnen ze nu...

0: Razorlight. Heb ik die nodig? Ik scheer mezelf gewoon met een mesje. Dan gewoon op goed gevoel. Ja, dan laatst ga ik toch lep voor de spiegel staan, hoor. Dus, even kijken, wat heb ik klaarstaan? Oh, ik heb dit klaarstaan. De happy ending zal het fragment nog een keer laten horen. En even doorgeven waar je je antwoorden naar toe kon sturen. Oeh, ging dat snel? Ging dat snel, dank je? Oké. En waar mag je dan je antwoord naartoe sturen?
1: De drie...
0: Nee, deze.
1: Meepraten met de DJ's? Ga naar omroepvenray.nl en druk op de groene knop.
0: Ik wil zeggen slash app. Nee, het is druk op de groene knop. Stuur even op en je kunt prijs winnen. Nee, je kunt geen prijs winnen, maar wel de eer dat jij deze week de happy ending gewonnen hebt. Dit is de nieuwe single van Miley Cyrus. Lekker rustig en heel mooi. Hij heet dan ook Younger You.

Ja, moet je mij niet vragen. Ik weet het niet hoor. Ray hoor je met Hey, Where Is My Husband? Lekker plaat hoor. Zo dadelijk gaan we even terug in de tijd naar het jaar 1981. Wat gebeurde er mee van dat jaar? Nou, dat laat je straks al horen hoor. Dus, en trouwens de tweede uur, de 3 na 5. Nou, het is wel een redelijk actueel onderwerp wat het heel de week al een beetje speelt. Ik dacht dinsdag al van, hé, daar ga ik het mee doen. Dat doen we straks.

0: ze noemen zich, of ze noemden zich, Silk Sonic. Ze bestonden uit Anderson Park en natuurlijk Bruno
1: Mars.
0: En Leave the Door Open. Brengste tijd op 42 minuten over de klok van 16:30. Hoogste tijd geworden voor...
2: Wat gebeurde er vandaag in 1981?
0: Oh, wacht even. Even mijn speakbrieven erbij pakken. De Schotse zangeres Sheila Easton komt op 2 mei 1981 op nummer 1 in de Billboard

hit is geweest in Amerika. Werd besloten om de titel te wijzigen, goed articuleren Erik, in Morning Train. Jammer voor mij, want anders had ik het mooi kunnen gebruiken voor het item de dubbeldraai volgende uur weer te horen. Met ja, dan natuurlijk andere plaat. Sheila Easton wordt trouwens op 29 april 1959 in Belleskill in Schotland geboren als Sheila Shirley Orr. En in 1992 laat ze zich naturaliseren. In 1992 laat ze zich naturaliseren tot Amerikaanse. Je moet kijken op YouTube, daar staat het concert van Sheila Easton. Uit de jaren 80 als laatste natuurlijk, For Your Eyes Only. Maar dan zingt ze geweldig natuurlijk. Maar die verhalen tussenin, dat heerlijke Schotse accent, dat is ze nooit kwijtgeraakt. Maar goed, terug naar...

Als we Barry White op de radio gedraaid hebben. Of als je het misschien gehoord hebt, dat jij achter de radio misschien wel denkt van... Oké, kan ik ook zo laag praten? Nee, dat kun jij niet. Dat kun jij niet. Daar heb je gewoon je stembanden niet voor. Barry White hoor je, the first, the last, my everything. En daarvoor hadden we China Eastern en the morning train.

0: De Police plaat die we jaren geleden al heel veel gebruikt hebben in die periode dat we die corona hadden, dat we de 1,5 meter afstand moesten houden. Ja, dan ga je zoiets gebruiken hoor. Don't Stand So Close To Me van de Police. En daarvoor had ik hem even verversen, kan ik het even zien. Oh ja, Foster People en de Pumped Up Kids. En zo dadelijk in...
1: De 3 na 5.
0: Gaan we het hebben over brand. Ik had het afgelopen maandag of dinsdag al. Er was die brand tussen, was het Kessel en Helden. Dat doet mij denken aan die brand in de Peel. Ik denk van, ja, dat moeten we iets doen met de 3 na 5. Maar goed, gisteren bij Vrij Laat hadden we datzelfde idee. Nou, het mensen samen hadden we het besloten. Ik heb toch besloten om het gewoon aan te houden. 3 platen die te maken hebben met brand.

0: misschien wel belangrijk nieuws. Blijf gewoon zitten. We zijn zo terug met nog een uur weekenddienst.
1: Dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.
2: Omroep Venray.
3: Het nieuws van 5 uur.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. Na de natuurbrand bij het Harde zijn er nog meerdere warme plekken in de grond. Die worden in de gaten gehouden met warmtebeeldcamera's, zodat het vuur niet opnieuw kan oplaaien. Vanochtend gaf de brandweer het zijn brandmeester. Het vuur brak woensdag uit op een militair oefenterrein. Of de brand ook is ontstaan door een oefening, wordt nog onderzocht. De brandweer was dagen bezig met blussen met ploegen uit het hele land. In Vlissingen is een minderjarige opgepakt die een foto op sociale media had gezet waarop een mogelijk vuurwapen te zien was. In het huis van de verdachte vonden agenten het mogelijke wapen, soft- en harddrugs en een grote hoeveelheid contant geld. De spullen zijn in beslag genomen. Voor de kust van Jemen hebben gewapende mannen een olietanker gekaapt. Volgens de Jemenitische kustwacht is het schip geënterd en vaart de tanker nu richting Somalië. De olietanker wordt door de kustwacht in de gaten gehouden. Piraterij komt vaker voor in de Golf van Aden. Vorige maand waren er ook al 2 incidenten waarbij schepen werden gekaapt. In de provincie Utrecht wordt zo'n 12 kilometer aan rechte sloten en beken weer krom gemaakt. Daardoor moet de natuur zich gaan herstellen. De provincie en het waterschap trekken er 6 miljoen euro voor uit. Met dat geld worden de bochten gemaakt en bomen en planten bij het water gezet. Vroeger werden de sloten juist recht getrokken, zodat het water beter afgevoerd kon worden. Maar in periodes zonder regen valt een beek snel droog. Ook is er nu weinig leven in en om de sloten. Het weer, het is nu nog op veel plaatsen zonnig, maar de komende uren neemt de bewolking toe vanuit het zuiden. Later vanavond volgen er wat stevige buien waarbij er flink wat regen kan vallen en ook onweer en windvlagen mogelijk zijn. Morgen dan is het bewolkt en vallen er buien. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
5: Geen tijd om zelf beton te draaien en wilt u meteen aan de slag? Betonstation Horst heeft verschillende cementgebonden mortels, zoals beton, vloerspecie en stabilisatiezand. Kant en klaar om af te halen of te laten bezorgen. De snelle en goedkope oplossing voor bouwprofessionals en particulieren. Binnen enkele minuten staat de juiste betonmortel voor u klaar. En Betonstation Horst is ook het adres voor diverse soorten zand, grind, teelaarde en compost. Bezoek ons aan de Westerholtstraat 10 in Horst. Kijk voor meer informatie op betonstationhorst.nl of check Facebook.
6: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasterij, naar aspergeboerderij Friese, voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem, dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben, onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur, 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasterij. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check Facebook.
5: Vandaag nog de juiste betonmortel nodig? Ga naar Betonstation Horst. Altijd snel, altijd goedkoop. Kijk op betonstationhorst.nl.

0: die moest wel. Die moest wel een... Drie platen in.
1: De 3 na 5.
0: Die had te maken met de brand. Met vuur. Oorschot. Tussen Weert en Budel. Tussen Kessel en Helden. In het Haarden. Kortwijk. Harderwijk. Uden. Noordwijk. Overal. Brand. Daarom 3 platen die te maken hebben met brand. Deep Purple. Smoke on the Water. Heeft te maken in 1971. De brand in Montreuil. In het Casino Hotel. En de rook die ging over het meer van Genève. En die bandleden van Deep Purple zagen dat. En denken van, hé, dat is een leuk liedje. Deodatus. SOS. Fire in the Sky. Holler was tweede. En Roman Hess natuurlijk. De pil in brand als derde in dit blokje. En dan waren we...

0: hebt en je wordt uitgekozen als winnaar, dan heb je de eer dat je de winnaar bent van het happy ending. En ja, verder win je niks, maar jij mag dus iedereen zeggen van ik heb de happy ending gewonnen. En hoe je dat moet uitleggen, moet je zelf weten. Wat is dit? Oké, weet je het? Stuur even een appje.
1: Meepraten met de DJ's? Ga naar omroepvenray.nl en druk op de groene knop.
0: Nou, Monique en Karel hebben het al gedaan. Dus we hebben er al twee, maar jij

kwam hij uit. Deze nieuwe single van Prince, die vorige week was het 10 jaar geleden dat deze man gestorven was. With This Tear hoor je. En zo dadelijk de dubbeldraai en verderop in het programma even iets wat we de hele maand gaan doen. Iets wat een beetje echt in mijn straatje ligt. Nou, het is weekend, het is zaterdag. Het weer is lekker, nog wel. Tot een uur of 9 ongeveer is de voorspelling. Maar ja, dan maar even Weekend Love van de Coldeniering hier op Oefenrij 90.2.

0: ver liggend qua jaartal. En we gaan richting zomer. Gisteren heel warm. Nu schijnt de zon buiten ook nog. Kijk even het raam. Ja. En dan is het weer een geliefd gespreksonderwerp. En gaan we naar de Midnight Sun. Ik heb even gekeken in de top 40. Op nummer 38, al 16 weken in de lijst, staat net erin. Sarah Larsson met haar nummer Midnight Sun. Ja, die ken je allemaal natuurlijk. Maar ken je Elena nog? Elena Gior uit Roemenië. Zij deed voor Roemenië mee aan het Eurovision Songfestival in 2009... met het liedje The Balkan Girls. En ze eindigde in de eerste halve finale als negende met 67 punten. Kwam dan al in de finale en werd 19e met 40 punten. Maar oké, kun je niet alles hebben. Maar in 2010 bracht zij ook een nummer uit met de Midnight Sun. En die kwam nummer 9 in de Nederlandse top 40. Allebei staan ze deze week in...
1: De Dubbeldraai.

Shapeshifters. En Lowlast Theme hoor je bij de tijd op 8,5 minuten over de klok van 5:30. Ik heb iets nieuws deze maand. De maand mei is gisteren begonnen. En in het Engels, als je dan mei zegt, dan zeg je May. En dat brengt mij natuurlijk weer op Brian May. Daarom hebben we deze maand een weekenddienst uitgeroepen tot May maand. Brian Harold May, een opstel. Brian Harold May is geboren in het Engelse Hampton op 19 juli 1947... en studeerde natuur en wiskunde aan het Imperial College in Londen. Jaren later promoveerde hij in de sterrenkunde en hij mag zich dus nu Dr. Brian May noemen. Maar ook is Brian May op 14 maart 2023 geridderd en is het dus Sir Dr. Brian May. Nou, even de geschiedenis in. In 1963 startte hij samen met Dave Dalloway de band 1984. En vijf jaar later de band Smile, waar ook een zekere Roger Taylor achter de drums zat. Met deze band speelde Brian May op 26 oktober 1968 zelfs in het voorprogramma van Pink Floyd. Brian May heeft een uniek gitaar geluid in zijn gitaar... die hij in 1962 samen met zijn vader gebouwd heeft en die hij de naam Red Special gaf. Hier heeft hij 18 maanden aan gewerkt. Het materiaal van deze gitaar bestond uit mahoniehout uit een 100 jaar oude haard, veren van de kleppen van de motorfiets en voor de tremolo-pook gebruikte hij een oude breinaal van zijn moeder. Geld besparen heet dat. Het unieke geluid komt door een schakeling die Brian May zelf bedacht heeft. De drie pick-ups van de gitaar kunnen niet alleen afzonderlijk aan- en uitgezet worden, maar Brian kan ook per pick-up de fase omdraaien en deze combinatie geeft het unieke geluid. Was het een beetje te ingewikkeld? Oké, ik heb geen tijd om het uit te leggen. Kijk maar even op Wikipedia, hoor. Als je denkt aan de nummers van Queen, dan denk je meteen aan Freddie Mercury. Maar ook de andere leden van de band hebben alle drie nummers geschreven die op nummer 1 kwamen in de hitlijsten. Drummer Roger Taylor schreef onder andere Radio Gaga. En de best verkochte single wereldwijd van Queen was niet Bohemian Rhapsody, maar Another One Bites the Dust. Geschreven door bassist John Deacon. Brian May zelf schreef onder andere We Will Rock You. Deze maand draai ik alleen maar nummers die gezongen zijn door Brian. Ik begin met deze. Uit 1975 van A Night at the Opera 39.

0: want wie is er slecht? Nee, wie is er stoer? Nou, was het antwoord?
1: Erik van Otterdijk.
0: Oké, okay, die jingle was een beetje slecht gepland. Helemaal niet hoor. Oké, okay, nog één keer. 5 minuten tijd heb je nog om een antwoord in te sturen. Wat is dit? Stuur het antwoord even naar...
2: Meepraten met de DJ's? Ga naar omroepvenraai.nl en druk op de groene knop.

0: Anton. En volgens mij maak je plaat nog maar 4 keer draaien, want hij heet tot het eind van mei. Flauw.
1: Het is jammer, maar het is alweer tijd voor de laatste plaat in Weekenddienst.
0: En daarvoor hadden we Naismith met Something Good Always Happens After Midnight. Geen commentaar. Laatste plaat. Ik heb een paar keer gedraaid, de laatste 4 seconden. Dennis, Carlo en Monique, die hadden het helemaal goed. En Monique was de eerste, dus die, ja, die mag de titel hebben. De happy ending van 2 mei 2026. Veel plezier ermee, leg het maar uit aan je vrienden. En wat was het dan? Nou, zo moeilijk was het niet toch, hè, denk ik. Marco zei het al in het begin van het programma. Ik heb een gevoel dat ik het weet, zegt hij. I got a feeling, the black...

0: Op zoek naar een dagje uit waar je echt iets beleeft. Bij Museum Doop de Locht stap je in het leven van vroeger op het Noord-Limburgse platteland. En in de meivakantie is er extra veel te beleven bij de Locht. Met bijzondere activiteiten zoals de Spindag, Aspergedag en de Lente Dierendag. Kijk voor meer informatie op museumdelocht.nl.
1: Omroep Venray. Het nieuws van 6 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Na de natuurbrand bij het Harde zijn er nog meerdere warme plekken in de grond. Die worden in de gaten gehouden met warmtebeeldcamera's, zodat het vuur niet opnieuw kan oplaaien. Vanochtend gaf de brandweer het zijn brandmeester. Het vuur brak woensdag uit op een militair oefenterrein. Of de brand ook is ontstaan door een oefening, wordt nog onderzocht. De brandweer was dagen bezig met blussen, met ploegen uit het hele land. In Vlissingen is een minderjarige opgepakt die een foto op sociale media had gezet waarop een mogelijk vuurwapen te zien was. In het huis van de verdachte vonden agenten het mogelijke wapen, soft- en harddrugs en een grote hoeveelheid contant geld. De spullen zijn in beslag genomen. Voor de kust van Jemen hebben gewapende mannen een olietanker gekaapt. Volgens de Jemenitische kustwacht is het schip geënterd en vaart de tanker nu richting Somalië. De olietanker wordt door de kustwacht in de gaten gehouden. Piraterij komt vaker voor in de Golf van Aden. Vorige maand waren er ook al 2 incidenten waarbij schepen werden gekaapt. In de provincie Utrecht wordt zo'n 12 kilometer aan rechte sloten en beken weer krom gemaakt. Daardoor moet de natuur zich gaan herstellen. De provincie en het waterschap trekken er 6 miljoen euro voor uit. Met dat geld worden de bochten gemaakt en bomen en planten bij het water gezet. Vroeger werden de sloten juist recht getrokken, zodat het water beter afgevoerd kon worden. Maar in periodes zonder regen valt een beek snel droog. Ook is er nu weinig leven in en om de sloten. Het weer, het is nu nog op veel plaatsen zonnig, maar de komende uren neemt de bewolking toe vanuit het zuiden. Later vanavond volgen er wat stevige buien waarbij er flink wat regen kan vallen en ook onweer en windvlagen mogelijk zijn. Morgen dan is het bewolkt en vallen er buien. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
3: Dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.

0: Iedere zaterdag en zondag tussen 6 en 8. Het muziekdossier. Hier op Omroep Venray.
1: Een hele goede avond, luistervrienden. We trapten net af met een klassieker die meteen binnenkomt. Je hoorde Painted Black, Rolling Stones, 1966. Een nummer dat destijds opviel door zijn donkere sfeer en dat bijzondere sitargeluid. Iets wat je in die tijd eigenlijk nauwelijks hoorde in de popmuziek. Het gaat over verlies, over het zwart kleuren van alles om je heen. Maar tegelijk is het ook gewoon een ijzersterke opener die je meteen bij de les trekt. En dat is precies wat we vanavond gaan doen. Welkom bij Muziekdossier, jouw muzikale reis door maar liefst 7 decennia muziek. Van jaren 60 tot nu en alles wat ertussenin zit. We zijn de maand mei ingerold. De vogeltjes laten weer van zich horen, de dagen worden langer en ja, zelfs het weer lijkt af en toe mee te willen werken. Dus, of je nu binnen zit, onderweg bent of gewoon lekker met de radio aan op de achtergrond, de WhatsApp staat open, laat van je horen, stuur je verzoekje, je herinnering, want deze avond maken we samen. Van klassiekers tot verrassingen, van oh ja momenten tot kippenvel. En ja, als we het dan toch over mij hebben, dan kan deze natuurlijk niet ontbreken. 1983?

0: is van mij.
1: Ja, en ineens is het mij. Zon op je gezicht, een glimlach die zomaar verschijnt. Jordan 1983, de heren van Doe Maar sinds een dag of twee. En van dat lichte gevoel gaan we naar iets diepers. Iets dat blijft knagen, want hoe goed alles soms ook lijkt, er blijft altijd iets dat trekt, dat roept, dat je verder wil laten gaan van hier naar de overkant van de oceaan. 1980, Bruce Springsteen, Hungry Heart.

Ja, dat is er zo een die blijft trekken dat verlangen dat je ergens naartoe wil. 1980 was het Hungry Heart, Bruce Springsteen. En van dat zoeken gaan we naar een andere vorm van verlangen. Van Amerika terug naar eigen bodem, maar met diezelfde intensiteit. 2014, Kensington Streets.

0: 1995. Björk. Army of Me is een van de meest krachtige en onconventionele nummers van Björk. Het verscheen op haar album Post, een periode waarin ze haar sound volledig openbrak en experimenteerde met elektronische muziek, industrial invloeden en alternatieve pop. Het nummer werd geschreven als een soort wake-up call, volgens Björk zelf gericht aan mensen. En in interviews noemde ze zelfs haar broer, die te afhankelijk zijn van anderen. De boodschap is duidelijk, sta op eigen benen, wees sterk, red jezelf. Muzikaal is het nummer donker en mechanisch, met een zware baslijn en bijna dreigende sfeer. Dat maakt hem totaal anders dan traditionele pop. Het voelt meer als een statement dan een liedje. Army of Me werd later gebruikt door een goed doelproject, waarbij tientallen artiesten hun eigen versie maakten. Allemaal om geld op te halen voor UNICEF. Ja, soms moet je zelf het leger zijn. Voor jezelf, voor wat je wilt, voor waar je naartoe gaat. Björk, Army of Me. En van die kracht gaan we naar iets dat dieper graaft. Ouder voelt, bijna tijdloos. Van het individu naar de echo van generaties. 2000, Natural Blues, hier is Moby.
1: Oeh.

0: is het muziekdossier 1988.
1: Ja, en uit dat jaar komt onze tijdscapsule vanavond met daarin In Excess, The Pet Shop Boys en Kylie Minogue. Veel luisterplezier.
2: Jongen, hopeloos.
3: Ik had zelf andere soorten.

0: Vitoshee.
1: Ja, dat waren ze weer, onze knijters uit 1988 in de tijdscapsule. Je hoorde In Excess, The Pet Shop Boys en Kylie Minogue, I Should Be So Lucky. Dit is Bruno Mars en zijn nieuwe Something Serious.

on, baby. Je hoorde Something Serious van het nieuwe album The Romantic. Bruno Mars. Ik kan het vaak niet echt accepteren als er zo gestolen wordt. Maar dit is zo goed gedaan. Het is zo sprankelend gehouden. Zo Bruno Martian. Dat ik er iedere keer maar van geniet. Het is natuurlijk gestolen van Santana, Evil Ways. En een combinatie met Oye Como Va. Vandaar ode aan het origineel.

Ja, de stantele 1970 Santana hoorde je met Oye Como Va. Het werd wereldberoemd door Santana, maar is oorspronkelijk geschreven door Tito Puente. Santana maakte er iets nieuws van, een mix van Latin, rock en jazz, gedragen door een groove in plaats van structuur. Het is geen klassiek liedje met begin en eind, het is een gevoel dat blijft doorlopen. Die sound is enorm invloedrijk geweest. Je hoort die Latin groove en opbouw nog steeds terug in moderne muziek, zoals in de vibe bijvoorbeeld van Bruno Mars, die ik hiervoor draaide. En natuurlijk ook in Santana's eigen werk, zoals Evil Ways, waardoor ja, die Evil Ways Oye Como Va helemaal vertolkt wordt in Something Serious van Bruno Mars eerder. Muziek die niet stilstaat, maar doorgegeven wordt. Dankzij Santana's versie werd die Tito Puente wereldwijd bekend. Hij zei later ook, thanks to Santana, I can finally buy a house. Ja, één groove, één ritme, dat blijft hangen. Dat blijft bewegen. En van die beweging gaan we naar het moment dat je juist stil wilt blijven staan. Van ritme naar gevoel, van een moment dat je nog niet los wilt laten. Hier zijn Mo Double Bob 2023 nog even blijven.

Ja, een nummer dat in 1964 al geschreven werd door Gloria Jones. Maar de bekende hitversie is natuurlijk uit 1981, een soft cell. Ja, liefde die niet helemaal goed voelt, maar waar je toch niet zomaar van loskomt. Soft cell, tainted love. En van dat afstandelijke gevoel gaan we naar iets dat juist dichterbij komt. Subtieler, bijna zwevend. Van scherp en hoekig naar zacht en dromerig. Hier is T-Gold, Wallpaper, 2020.

Ja, dat was dus een die je langzaam meeneemt. Dromerig, bijna zwevend uit 2020. Je hoorde Stay Gold en Wallpaper. En van dat zachte gevoel gaan we naar iets dat net even anders binnenkomt. Want soms klinkt muziek licht, maar zit er een verhaal onder dat een stuk donkerder is. Van dromerig naar scherp met een randje. Hier is Pump Up the Kicks, Foster the People uit 2010.

0: Wist jij dat Aardbeienland in Horst het hele jaar door geopend is? Er een 5000 vierkante meter overdekte speel- en sprookjestuin is? Een cadeauwinkel, speelhal, sprookjespark met 4 speeltuinen... en een fantastisch en betaalbaar restaurant om de dag af te sluiten. Oh ja, en parkeren is gratis. Zie ook aardbeienland.nl.
1: Ha, lekker. Voorjaar. Dus liefhebbers, op naar restaurant en aspergewinkel Poort van Loon in Vieringsbeek. Heerlijke asperges, vers uit de grond. En die schillen wij graag voor u. In restaurant Poort van Loon kunt u genieten van een heerlijke aspergemaaltijd of een lekker tussendoortje. En voor verse asperges, aardbeien en smakelijke streekproducten kunt u terecht in onze aspergewinkel. Poort van Loon is gevestigd aan de

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Na de natuurbrand bij het Harde zijn er nog meerdere warme plekken in de grond. Die worden in de gaten gehouden met warmtebeeldcamera's, zodat het vuur niet opnieuw kan oplaaien. Vanochtend gaf de brandweer het sein brandmeester. Het vuur brak woensdag uit op een militair oefenterrein. Of de brand ook is ontstaan door een oefening, wordt nog onderzocht. De brandweer was dagen bezig met blussen met ploegen uit het hele land. In Vlissingen is een minderjarige opgepakt die een foto op sociale media had gezet waarop een mogelijk vuurwapen te zien was. In het huis van de verdachte vonden agenten het mogelijke wapen, soft- en harddrugs en een grote hoeveelheid contant geld. De spullen zijn in beslag genomen. Voor de kust van Jemen hebben gewapende mannen een olietanker gekaapt. Volgens de Jemenitische kustwacht is het schip geënterd en vaart de tanker nu richting Somalië. De olietanker wordt door de kustwacht in de gaten gehouden. Piraterij komt vaker voor in de Golf van Aden. Vorige maand waren er ook al 2 incidenten waarbij schepen werden gekaapt. In de provincie Utrecht wordt zo'n 12 kilometer aan rechte sloten en beken weer krom gemaakt. Daardoor moet de natuur zich gaan herstellen. De provincie en het waterschap trekken er 6 miljoen euro voor uit. Met dat geld worden de bochten gemaakt en bomen en planten bij het water gezet. Vroeger werden de sloten juist recht getrokken, zodat het water beter afgevoerd kon worden. Maar in periodes zonder regen valt een beek snel droog. Ook is er nu weinig leven in en om de sloten. Het weer, het is nu nog op veel plaatsen zonnig, maar de komende uren neemt de bewolking toe vanuit het zuiden. Later vanavond volgen er wat stevige buien waarbij er flink wat regen kan vallen en ook onweer en windvlagen mogelijk zijn. Morgen dan is het bewolkt en vallen er buien. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasterij, naar aspergeboerderij Friese... voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem? Dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben... onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur... 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasterij. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check Facebook.
2: Op zoek naar een dagje uit waar je echt iets beleeft? Bij Museum Dorp de Locht stap je in het leven van vroeger op het Noord-Limburgse platteland. En in de meivakantie is er extra veel te beleven bij de Locht. Met bijzondere activiteiten zoals de Spindag, Aspergedag en de Lente Dierendag. Kijk voor meer informatie op museumdelocht.nl.
3: Van 5 tot en met 7 juni gaat de 7e editie van het weerdaags wandelevenement Vendraai van start. Hoeveel dagen ga jij lopen? 1, 2 of zelfs 3 dagen? Jij hebt de keuze uit 6 afstanden per dag. En elke dag zijn de routes anders. Je mag ook elke dag een andere afstand lopen. Keuze genoeg dus. Op zondag is er ook nog de mogelijkheid om 5 kilometer te lopen. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen gratis deelnemen aan deze afstand. Na het wandelen nog even nagenieten? Geen enkel probleem. Iedere middag is er volop muziek en bedrijvigheid op het Schouwburgplein. Jij wandelt er ook mee? Door je deelname steun je ook onze goede doelen. Stichting ALS Nederland en Stichting Durf te Vragen. Nog niet ingeschreven? Doe dit dan snel via wandelevenementvendraai.nl, waar je nog veel meer informatie kunt vinden.

0: Iedere zaterdag en zondag tussen 6 en 8. Het Muziekdossier. Hier op Omroep Venray.
1: Ja, welkom in het tweede uur. Welkom terug bij Muziekdossier met Jack Willems. We trapten zojuist af met Three Doors Down uit het jaar 2000 met Kryptonite. Een nummer over kracht en kwetsbaarheid tegelijk. Wat als jouw held ineens zelf hulp nodig heeft? Fun fact: frontman Brad Arnold schreef dit nummer al toen hij 15 jaar oud was. En we schakelen door van moderne pop naar pure 80s attitude. Hier is White Wedding, Billy Idol.

Ja, zo'n nummer waar je altijd zo'n gevoel aan overhoudt. Ik weet niet, het was in die tijd ook 1982. Billy Idol met White Wedding. Het was puur ethisch. Een randje, een blik, een verhaal erachter. En van die rauwe energie gaan we naar iets dat net zo direct is, maar op een andere manier uit hetzelfde jaar. Van attitude naar observatie van wie we eigenlijk zijn. Here's Real Man, Joe Jackson.

Ja, soms zegt een nummer precies wat je niet altijd wil horen, maar wel voelt. Ja, de 1982 Joe Jackson, Real Man. En van die spiegel gaan we naar iets dat je langzaam meeneemt. Van denken naar voelen. Naar een groove die blijft doorgaan. Hier zijn de 1989 de Stone Roses. Fool's Gold.

0: Dit is het muziekdossier Dance Classics.
1: Ja, dan is het weer zover. Het tweede uur op het halve uur de Pentagon Dance Classics. Vanavond met Gwen McRae, The Jacksons en Barry White. Veel luister en vooral.

0: Let op, voor dit programma geldt een minimum luisterleeftijd van 18.
1: One ticket, please. Now I'm listening to everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's at home.

0: Dit is het muziekdossier.
1: Ja, dat waren ze dan weer, onze Pentagon Dance Classics. Vanavond met Gwen McRae, The Jacksons en Barry White. Heerlijk, terug in de tijd. Een stapje vooruit, maar we blijven nog in vervlogen tijden. 1994, je hoort Blur en Parklife.

Ja, leven in al zijn kleine momenten met een knipoog en een beetje tempo. Je hoorde 1994, Blur en Parklife. En van het alledaagse gaan we naar iets dat meteen binnenkomt. Van observatie naar actie naar pure energie. Hier is Blondie en 1980, Call Me.

Ja, dat is er zo een die je meteen pakt. Energie, tempo en gaan uit 1980 hoorde je Blondie en Call Me. En we blijven nog even in de jaren 80, 81 om precies te zijn. Maar we draaien hem net even iets strakker. Van snelheid naar ritme, naar een groove die blijft hangen. Hier zijn Daryl Hall, John Oates, Private Eyes.

Ja, geweldig, 1989. Je hoorde de Doobie Brothers en The Doctor. Een heerlijke comeback hit met dat herkenbare ethisch gevoel. Ja, en zo zijn we weer bijna aangekomen aan het einde van deze zaterdagavond muziekdossier. We sluiten de avond af met een echte klassieker, misschien wel de ultieme meiplaat. Een nummer dat voelt als lente, als zonlicht door het raam, als die eerste echte warme dag waarop alles ineens weer klopt. En dat hou ik even als een kleine cliffhanger. Vanavond maken we weer een reis door 7 decennia muziek. Van toen naar nu en alles daartussenin in

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Leerbroek in Utrecht is vanmiddag een kind zwaar gewond geraakt nadat het door een molenwiek werd geraakt. Hoe oud het kind is en of het een jongen of meisje is, is niet bekend. Het kind is met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Rond de molen zouden kinderen hebben gespeeld. Tijdens het draaien van de wieken werd een van hen geraakt. Burgemeester Freulich van de gemeente Vijfheerenlanden spreekt van een afschuwelijk incident. Hij zegt dat onderzocht wordt hoe het ongeluk kon gebeuren. De Oostenrijkse politie heeft een man van 39 opgepakt die ervan wordt verdacht rattengif in babyvoeding te hebben gedaan. Vorige maand werden 5 vergiftigde babyvoedingpotjes van het merk Hip gevonden in Oostenrijk, Tsjechië en Slowakije. De verdachte wilde de fabrikant afpersen en eiste 2 miljoen euro aan cryptovaluta. Van de potjes was nog niet gegeten. In de provincie Utrecht wordt zo'n 12 kilometer aan rechte sloten en beken weer krom gemaakt. Daardoor moet de natuur zich gaan herstellen. De provincie en het waterschap trekken er 6 miljoen euro voor uit. Met dat geld worden de bochten gemaakt en bomen en planten bij het water gezet. Vroeger werden de sloten juist recht getrokken, zodat het water beter afgevoerd kon worden. Maar in periodes zonder regen valt een beek dan snel droog. Ook is er nu weinig leven in en om de sloten. In de Eredivisie heeft FC Utrecht gewonnen van NAC Breda. Het werd 2-0. De doelpunten vielen pas in de laatste minuten van de wedstrijd. Door het verlies kan NAC degradatie uit de Eredivisie nauwelijks nog voorkomen. De Brabanders hebben met nog 2 wedstrijden te gaan een achterstand van zeker 5 punten op nummer 16 Telstar. Het weer. Het is nu nog op veel plaatsen zonnig, maar de komende uren neemt de bewolking toe vanuit het zuiden. Later vanavond volgen wat stevige buien waar flink wat regen kan vallen en ook onweer- en windvlagen mogelijk zijn. Morgen is bewolkt en buien en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.

Andy Moore en Ashley Walbridge en Faces. En daarvoor muziek van Hartwell. En United We Are. We hebben al in de show zitten informatie over het zomerseizoen op het gebied van dance. Ook weer de dance classic komt voorbij. En heb je zo'n dance classic klaar, laat gewoon even weten tot de laatste op omroepvangrij.nl. En dat allemaal bij omroepvangrij wereldwijd te ontvangen. Dus overal, en dan heb je dus muziek erbij zitten. Dit is er ook eentje en ik vind hem geweldig. Een aantal weken geleden ook al gedraaid. Morden en Milan, Jacques.

is het Festival de Weg. En dat zal gebeuren op zaterdag 13 juni aanstaande. En dat allemaal vanaf 2 uur 's middags is het te doen op het NMA-terrein in Nijmegen daar. Ja, helaas voor de 15e keer en ook tevens de laatste keer zullen ze daar acte de présence geven. En,

en Chris Liebing. En die heeft een track opgenomen samen met Charlotte de Witte uit België. Als je hem live wilt aanschouwen, dus, is dus op zaterdag 13 juni aanstaande. Om 2 uur 's middags tot 12 uur 's avonds op het NIMA-terrein in Nijmegen. Het is me dat je allemaal even weet. Dan krijg je dit soort muziek. Is de laatste van Chris Liebing en Charlotte de Witte. En Symphony of Science.

die er ook aanwezig zullen zijn. Dat zijn deze heren. Ik denk deze man. Ik denk dat mag er zeker niet ontbreken. Als je dus er wilt bij aanwezig zijn, 16 mei aanstaande. Aquabest, Lake Dance, voorjaar editie. Deze man dus zal er aanwezig zijn. Is muziek van Jay Hardway en Electric Elephants.

vaker naar het programma luistert, dan komt er vaker van deze artiest iets voorbij. Uit Italië, afkomstige Gio Zappa. Dit was de track 8K. En dan heb ik weer een festival voor jou. Ja, het blijft een rand gaan.

Recreatiegebied Middelwaard, want er is er een prachtig festival wat er gaat gehouden worden. Met onder andere toch heel wat namen. Ik ga er enkele opnoemen. D-Stock, Different, Giloa, Luc van Dijk en Silva Bumba. En deze man. Ik draai er regelmatig een keer het werk van. Dit is een oudje van hem. Dit is muziek van Ben Hemsley en Always Me.

0: Londen, Main Stage. Dat is er buiten deze heren. Ook deze man alweer. Ik denk dat is dan wel mooi om, om er iets van te gaan draaien. Ja, ik denk heel even deze Jan. Ja. Je kent ze wel. Van Kate Ryan. Maar dan in een ander jasje. De muziek van de Blaster Jacks. Ook hun zijn aanwezig. Op het Garden
1: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasteraai, naar aspergeboerderij Friese... voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem? Dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben... onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur... 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasteraai. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check Facebook.
2: Omroep Venray.
3: Het nieuws van 9 uur.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. De hulp van de buitenlandse brandweerdiensten is niet meer nodig bij het bestrijden van de natuurbranden. Minister Van Wil van Veiligheid en Justitie zegt dat de branden onder controle zijn... en dat de internationale hulp daarom vandaag wordt afgerond. Donderdag vroeg Nederland buitenlandse brandweerdiensten om hulp... omdat er meerdere grote natuurbranden woeden, zoals bij het Harde, Oorschot en Weert. De Nederlandse brandweer raakte overbelast. Een jong kind is zwaar gewond geraakt nadat hij of zij was

0: met rattengif gevonden in Oostenrijk, Tsjechië en Slowakije. Er was nog niet van gegeten. De bordjes waarmee was gerommeld hadden een witte sticker met een rode cirkel en waren al geopend. In Oostenrijk wordt nog naar één zo'n potje gezocht. Een financieel medewerker van de rechtbank in Haarlem heeft jarenlang geld van de rechtbank achterover gedrukt. Dat meldt het Financieel Dagblad. Het ging om een bedrag van 150.000 euro. De frauderende medewerker werd ontslagen, maar kort na zijn ontslag overleed hij. Daarom is het strafrechtelijk onderzoek tegen hem gestopt. Het weer. Vanavond trekken enkele regen- en onweersbuien van zuid naar noord over het land, met lokaal kans op hagel en harde windstoten. Morgen is het bewolkt en regent het van tijd tot tijd. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Wist jij dat Aardbeienland in Horst het hele jaar door geopend is? Er een 5000 vierkante meter overdekte speel- en sprookjestuin is? Een cadeauwinkel, speelhal, sprookjespark met 4 speeltuinen en een fantastisch en betaalbaar restaurant om de dag af te sluiten. Oh ja, en parkeren is gratis. Zie ook aardbeienland.nl.
2: Op zoek naar een dagje uit waar je echt iets beleeft? Bij Museum Dorp de Locht stap je in het leven van vroeger op het Noord-Limburgse platteland. En in de meivakantie is er extra veel te beleven bij de Locht. Met bijzondere activiteiten zoals de Spindag, Aspergedag en de Lente Dierendag. Kijk voor meer informatie op museumdelocht.nl.
1: Aardbeienland, het gezondste themapark van Nederland. Het uitje voor jong en oud. A73, afslag 10, Horst. Zie ook aardbeienland.nl of Facebook.
3: Ook zo'n zin in dagverse asperges of heerlijke zoete aardbeien? Bij boerderijwinkel Jurke Oostrum oogsten we ze elke dag vers van eigen teelt. Geen zin om uw asperges te schillen? Wij doen het graag voor u. Naast asperges en aardbeien vindt u bij ons een uitgebreid assortiment groente en fruit. Zoveel mogelijk uit eigen streek. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht. Boerderijwinkel Jurke Oostrum. Altijd vers.
4: Kremers BV uit Vierlingsbeek en Venray is al bijna 140 jaar de partij voor al uw glas-, schilder- en onderhoudswerkzaamheden. Zij hebben hun duurzame vastgoedonderhoudsdienstverlening uitgebreid met specialistische gevelreiniging. Met het unieke kookwatertechniek kunnen zij alle ondergronden snel en vakkundig reinigen. Kortom, één partij voor al uw gevelonderhoud. Kijk op kremersbv.nl.
3: Kijk op boerderijwinkeljeuken.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.

0: Venray.
1: Het nieuws van 10 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Leerbroek in Utrecht is vanmiddag een kind zwaar gewond geraakt nadat het door een molenwiek werd geraakt. Hoe oud het kind is en of het een jong of meisje is, is niet bekend. Het kind is met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Rond de molen zouden kinderen hebben gespeeld. Tijdens het draaien van de wieken werd een van hen geraakt. Burgemeester Freulich van de gemeente Vijfheerenlanden spreekt van een afschuwelijk incident. Hij zegt dat onderzocht wordt hoe het ongeluk kon gebeuren. In Oostenrijk is een verdachte opgepakt in het onderzoek naar vergiftigde potjes babyvoeding van het merk Hip. De verdachte is een man van 39. Hij probeerde het bedrijf af te persen en eiste 2 miljoen euro. Er werden vorige maand 5 potjes babyvoeding met rattengif gevonden in Oostenrijk, Tsjechië en Slowakije. Er was nog niet van gegeten. De potjes waarmee was gerommeld hadden een witte sticker met een rode cirkel en waren al geopend. In Oostenrijk wordt nog naar 1 zo'n potje gezocht.

zijn daardoor nagenoeg zeker van een langer verblijf in de Eredivisie. Dat geldt niet voor NAC Breda. De Brabanders verloren met 2-0 van FC Utrecht en kunnen degradatie nauwelijks nog voorkomen. Het weer. Er trekken regen- en onweersbuien van zuid naar noord over het land, met lokaal kans op hagel en harde windstoten. Morgen is het bewolkt en regent het van tijd tot tijd. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: Insight.
1: Het nieuws van 11 uur.
0: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Rotterdam is vanavond een jongen van 17 gewond geraakt bij een steekpartij. Dat gebeurde in de wijk Delfshaven in Rotterdam-West. Op dezelfde plek werden op dat moment ook schoten gelost. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft nog niemand aangehouden. Zo'n 30 tot 40.000 mensen zijn vandaag afgekomen op een illegale rave op een militair oefenterrein in Frankrijk. Gisteren kwamen ook al zo'n 20.000 mensen op het feest af. Het terrein wordt sinds 1917 gebruikt voor munitietesten en er liggen mogelijk onontplofte mijnen van 150 jaar oud. Autoriteiten waarschuwen daarom ook voor explosiegevaar en stellen dat het terrein ongeschikt is voor feesten. De Franse politie deelde tientallen bekeuringen uit, voornamelijk voor drugsbezit. In Leerbroek in Utrecht is vanmiddag een kind zwaar gewond geraakt nadat het door een molenwiek werd geraakt. Hoe oud het kind is en of het een jongen of meisje is, is niet bekend. Het kind is met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Rond de molen zouden kinderen hebben gespeeld. Tijdens het draaien van de wieken werd een van hen geraakt. Burgemeester Freulich van de gemeente Vijfheerenlanden spreekt van een afschuwelijk incident. Hij zegt dat onderzocht wordt hoe het ongeluk kon gebeuren. In de Eredivisie is Ajax-PSV geëindigd in een 2-2 gelijkspel. Mika Gods redde in de blessuretijd een punt voor de Amsterdammers, die nog altijd hopen op Champions League voetbal volgend seizoen. Eerder vanavond wist Excel

0: of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Tot middernacht is dit...

0: Venray.
1: Het nieuws van 12 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Regen- en onweersbuien zorgen plaatselijk voor overlast. De grote hoeveelheid neerslag in korte tijd kan op sommige plaatsen wateroverlast veroorzaken. De droge grond neemt water slecht op, waardoor het wegstroomt en niet wordt geabsorbeerd. Speciale brandweerteams die te voet bezig waren met het blussen van de natuurbrand bij Budel moesten stoppen. Volgens Omroep Brabant moesten het bos uit vanwege het onweer. In Rotterdam is vanavond een jongen van 17 gewond geraakt bij een steekpartij. Dat gebeurde in de wijk Delfshaven in Rotterdam-West. Op dezelfde plek werden op dat moment ook schoten gelost. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft nog niemand aangehouden. Zo'n 30.000 tot 40.000 mensen zijn vandaag afgekomen op een illegale rave op een militair oefenterrein in Frankrijk. Gisteren kwamen ook al zo'n 20.000 mensen op het feest af. Het terrein wordt sinds 1917 gebruikt voor munitietesten en er liggen mogelijk ontplofte mijnen van 150 jaar oud. Autoriteiten waarschuwen daarom ook voor explosiegevaar en stellen dat het terrein ongeschikt is voor feesten. De Franse politie deelde tientallen bekeuringen uit, voornamelijk voor drugsbezit. In de Eredivisie is NEC tegen Telstar geëindigd in een 1-1 gelijkspel. De wedstrijd in Nijmegen lag een half uur stil vanwege onweersbuien. Ajax-PSV eindigde ook in een gelijkspel met 2-2. PSV stond lange tijd voor, maar Ajax wist in de blessuretijd nog de gelijkmaker te scoren. En eerder op de avond won Excelsior met 3-2 van Groningen. En NAC Breda die won verloor met 2-0 van FC Utrecht en kan daarmee degradatie nauwelijks nog voorkomen. Het weer, regen en onweersbuien trekken van zuid naar noord over het land, met lokaal kans op hagel en ook harde windstoten. Vannacht nemen de buien weer af. Morgen is het bewolkt, in de loop van de dag opnieuw kans op regen en onweer met een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: Venray.
1: Het nieuws van 1 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Regen- en onweersbuien zorgen plaatselijk voor overlast. De grote hoeveelheid neerslag in korte tijd kan op sommige plaatsen wateroverlast veroorzaken. De droge grond neemt water slecht op, waardoor het wegstroomt en niet wordt geabsorbeerd. Speciale brandweerteams die te voet bezig waren met het blussen van de natuurbrand bij Budel moesten stoppen. Volgens Omroep Brabant moesten het bos uit vanwege het onweer. In Rotterdam is vanavond een jongen van 17 gewond geraakt bij een steekpartij. Dat gebeurde in de wijk Delfshaven in Rotterdam-West. Op dezelfde plek werden op dat moment ook schoten gelost. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft nog niemand aangehouden. Zo'n 30 tot 40.000 mensen zijn vandaag afgekomen op een illegale rave op een militair oefenterrein in Frankrijk. Gisteren kwamen ook al zo'n 20.000 mensen op het feest af. Het terrein wordt sinds 1917 gebruikt voor munitietesten en er liggen mogelijk ontplofte mijnen van 150 jaar oud. Autoriteiten waarschuwen daarom ook voor explosiegevaar en stellen dat het terrein ongeschikt is voor feesten. De Franse politie deelde tientallen bekeuringen uit, voornamelijk voor drugsbezit. In de Eredivisie is NEC tegen Telstar geëindigd in een 1-1 gelijkspel. De wedstrijd in Nijmegen lag een half uur stil vanwege onweersbuien. Ajax-PSV eindigde ook in een gelijkspel met 2-2. PSV stond lange tijd voor, maar Ajax wist in de blessuretijd nog de gelijkmaker te scoren. En eerder op de avond won Excelsior met 3-2 van Groningen. En NAC Breda die verloor met 2-0 van FC Utrecht en kan daarmee degradatie nauwelijks nog voorkomen. Het weer, regen en onweersbuien trekken van zuid naar noord over het land, met lokaal kans op hagel en ook harde windstoten. Vannacht nemen de buien weer af. Morgen is het bewolkt, in de loop van de dag opnieuw kans op regen en onweer met een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

Omroep Venray tipt. Dit is deze week. Het 90-2 idee.